0: geluid van echte radio.
1: KBC.
0: Jouw hits, jouw station. KBC.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. De Franse Route du Soleil is bij Fontainebleau weer gedeeltelijk open na een natuurbrand. Een deel van die belangrijke snelweg A6 was afgesloten, waardoor veel vakantieverkeer vertraging opliep. Er gelden nog wel aangepaste snelheden en één rijstrook aan beide kanten blijft vrij voor de hulpdiensten. Ook het treinverkeer had last van de natuurbrand, die inmiddels wel al onder controle is. Die brand zorgde ervoor dat een stuk van zo'n 25 kilometer lang van die snelweg A6 moest worden afgesloten. Ruim 5 jaar na de verdwijning van een Franse vrouw zijn mogelijk haar stoffelijke resten gevonden. Haar man wees de politie de plek aan nadat hij eerder had bekend haar te hebben vermoord. De vrouw verdween eind 2020, waarna jarenlange zoekacties niets opleverden. De gevonden botten worden nu onderzocht om de identiteit van het slachtoffer vast te stellen. De man is eind oktober vorig jaar veroordeeld tot 30 jaar cel voor de moord op zijn vrouw en is al in hoger beroep gegaan tegen die straf. De Italiaanse politie heeft invallen gedaan bij meerdere bekende luxemerken, waaronder Chanel en Bulgari. Justitie onderzoekt of producten via onderaannemers werden gemaakt door Chinese arbeiders die daarvoor werden uitgebuit. Het onderzoek richt zich op de toeleveringsketens van grote modehuizen. Ook merken als Prada, Moncler en Dolce & Gabbana zijn eerder in beeld gekomen. Vooralsnog zijn die luxemerken zelf niet als verdachte aangemerkt in het onderzoek van de Italiaanse politie. En Amerikaanse wetenschappers zijn kritisch op het plan om militairen boven de 30 jaar op hun testosteron te testen. Defensieminister Hegseth wil ook vrijwillige testosterontherapie aanbieden. Maar volgens deskundigen is daar te weinig wetenschappelijk slagingsbewijs voor en kan de behandeling dus ook gezondheidsrisico's opleveren. Ze waarschuwen onder meer voor een verhoogd risico op onvruchtbaarheid en hartproblemen. Het Amerikaanse ministerie van Defensie heeft nog niet gereageerd op vragen over de uitvoering van het plan. Het weer overwegend droog bij 12 tot 17 graden met kans op mist en bijna geen wind. Overdag krijgen we weinig zon met mogelijk wel een bui bij 22 tot 28 graden. Tot zover het radionieuws.
3: An extremely hot summer with the mighty KBC. The mighty KBC, where the music never stops.

is Ewald van Liemt met het radionieuws. De Franse Route du Soleil is bij Fontainebleau weer gedeeltelijk open na een natuurbrand. Een deel van die belangrijke snelweg A6 was afgesloten, waardoor veel vakantieverkeer vertraging opliep. Er gelden nog wel aangepaste snelheden en één rijstrook aan beide kanten blijft vrij voor de hulpdiensten. Ook het treinverkeer had last van de natuurbrand, die inmiddels wel al onder controle is. Die brand zorgde ervoor dat een stuk van zo'n 25 kilometer lang van die snelweg A6 moest worden afgesloten. Ruim 5 jaar na de verdwijning van een Franse vrouw zijn mogelijk haar stoffelijke resten gevonden. Haar man wees de politie de plek aan nadat hij eerder had bekend haar te hebben vermoord. De vrouw verdween eind 2020, waarna jarenlange zoekacties niets opleverden. De gevonden botten worden nu onderzocht om de identiteit van het slachtoffer vast te stellen. De man is eind oktober vorig jaar veroordeeld tot 30 jaar cel voor de moord op zijn vrouw en is al in hoger beroep gegaan tegen die straf. De Italiaanse politie heeft invallen gedaan bij meerdere bekende luxemerken, waaronder Chanel en Bulgari. Justitie onderzoekt of producten via onderaannemers werden gemaakt door Chinese arbeiders die daarvoor werden uitgebuit. Het onderzoek richt zich op de toeleveringsketens van grote modehuizen. Ook merken als Prada, Moncler en Dolce & Gabbana zijn eerder in beeld gekomen. Vooralsnog zijn die luxemerken zelf niet als verdachte aangemerkt in het onderzoek van de Italiaanse politie. En Amerikaanse wetenschappers zijn kritisch op het plan om militairen boven de 30 jaar op hun testosteron te testen. Defensieminister Hegseth wil ook vrijwillige testosterontherapie aanbieden. Maar volgens deskundigen is daar te weinig wetenschappelijk slagingsbewijs voor en kan de behandeling dus ook gezondheidsrisico's opleveren. Ze waarschuwen onder meer voor een verhoogd risico op onvruchtbaarheid en hartproblemen. Het Amerikaanse ministerie van Defensie heeft nog niet gereageerd op vragen over de uitvoering van het plan. Het weer overwegend droog bij 12 tot 17 graden met kans op mist en bijna geen wind. Overdag krijgen we weinig zon met mogelijk wel een bui bij 22 tot 28 graden. Tot zover het radionieuws. The music never stops.

0: is Ewald van Liemt met het radionieuws. De Franse Route du Soleil is bij Fontainebleau weer gedeeltelijk open na een natuurbrand. Een deel van die belangrijke snelweg A6 was afgesloten, waardoor veel vakantieverkeer vertraging opliep. Er gelden nog wel aangepaste snelheden en één rijstrook aan beide kanten blijft vrij voor de hulpdiensten. Ook het treinverkeer had last van de natuurbrand, die inmiddels wel al onder controle is. Die brand zorgde ervoor dat een stuk van zo'n 25 kilometer lang van die snelweg A6 moest worden afgesloten. Ruim 5 jaar na de verdwijning van een Franse vrouw zijn mogelijk haar stoffelijke resten gevonden. Haar man wees de politie de plek aan nadat hij eerder had bekend haar te hebben vermoord. De vrouw verdween eind 2020, waarna jarenlange zoekacties niets opleverden. De gevonden botten worden nu onderzocht om de identiteit van het slachtoffer vast te stellen. De man is eind oktober vorig jaar veroordeeld tot 30 jaar cel voor de moord op zijn vrouw en is al in hoger beroep gegaan tegen die straf. De Italiaanse politie heeft invallen gedaan bij meerdere bekende luxe merken, waaronder Chanel en Bulgari. Justitie onderzoekt of producten via onderaannemers werden gemaakt door Chinese arbeiders die daarvoor werden uitgebuit. Het onderzoek richt zich op de toeleveringsketens van grote modehuizen. Ook merken als Prada, Moncler en Dolce & Gabbana zijn eerder in beeld gekomen. Vooralsnog zijn die luxe merken zelf niet als verdachte aangemerkt in het onderzoek van de Italiaanse politie. En Amerikaanse wetenschappers zijn kritisch op het plan om militairen boven de 30 jaar op hun testosteron te testen. Defensieminister Hegseth wil ook vrijwillige testosterontherapie aanbieden. Maar volgens deskundigen is daar te weinig wetenschappelijk slagingsbewijs voor en kan de behandeling dus ook gezondheidsrisico's opleveren. Ze waarschuwen onder meer voor een verhoogd risico op onvruchtbaarheid en hartproblemen. Het Amerikaanse ministerie van Defensie heeft nog niet gereageerd op vragen over de uitvoering van het plan. Het weer overwegend droog bij 12 tot 17 graden met kans op mist en bijna geen wind. Overdag krijgen we weinig zon met mogelijk wel een bui bij 22 tot 28 graden. Tot zover het radionieuws.
1: Mighty KBC.

0: Heb je een elektrische auto en een eigen laadpaal? Dan laat je misschien geld liggen. Meld je gratis aan op lekkerladen.com en krijg geld voor je laadsessies. Lekkerladen.com.
1: Dit is Dick de Hark met het Radio Nieuws. Rijkswaterstaat zet Stuur Hagestein vanaf vandaag gedeeltelijk open om de gevolgen van de droogte tegen te gaan. Daardoor stroomt extra zoet water naar West-Nederland, waar het nodig is voor de natuur, drinkwater en bedrijven. Door de maatregel kan de waterstand in de Lek wat dalen en kunnen schippers hinder ondervinden. Nederland kampt met een watertekort door de hoge vraag en de lage aanvoer van rivierwater. Elke dag bekijkt Rijkswaterstaat hoeveel water er dan moet worden doorgelaten. Vakbond FNV kondigt voor begin september nieuwe acties aan tegen de kabinetsplannen om te bezuinigen op de sociale zekerheid. Volgens voorzitter Spekman komt er waarschijnlijk ook een 24-uur staking op het spoor, maar een definitieve datum daarvoor is er niet. Wel staan er op 8 september acties bij de overheid gepland. Daarnaast wil de FNV actie voeren in onder meer havens, ziekenhuizen en verzorgingstehuizen. Gisteren voerden schoonmakers nog actie voor een betere cao. Vandaag is de nationale herdenking van de vliegramp met vlucht MH17. Bij het monument in Vijfhuizen worden de namen van alle 298 slachtoffers voorgelezen, 283 passagiers en 15 bemanningsleden. Er zijn toespraken en muzikale bijdragen voor nabestaanden en andere aanwezigen. Op verschillende plaatsen in het land zijn er herdenkingen. Op 17 juli 2014 stortte het vliegtuig neer in de Oost-Oekraïnse regio Donetsk, nadat het toestel was neergehaald door een Russische luchtdoelraket. De ICE-agent die deze week een Colombiaanse man doodschoot in de Amerikaanse staat Maine had volgens persbureau AP een geschiedenis van geweld en psychische problemen. Familieleden en ex-partners zeggen dat de agent zich jarenlang gewelddadig gedroeg. De autoriteiten onderzoeken nog of het schieten tijdens een controle terecht was. De agent is voorlopig op non-actief gesteld. De onthullingen leiden tot nieuwe vragen over de screening van medewerkers van de immigratiedienst. Het weer, eerst droog en af en toe zon. Bij een matige noord- tot noordwestenwind worden 22 tot 28 graden. Vanmiddag maakt het noordoosten en oosten de meeste kans op een bui. Mogelijk met onweer. Tot zover het radio nieuws. The mighty KBC, where the music never stops.

0: warmte in je woning. Airco op standje turbo. Stop. Met zonwerende folie van Scala Sol hou je de hitte buiten en comfort binnen. Perfect op maat gemaakt voor elk raam. Nu regelen is straks cool genieten. ScalaSol.com, de specialist in zonwerende raamfolie.
1: Gladio, de nieuwe thriller van Rob van Doorn. Bestel nu. Ga naar uitgeverijdoornwater.nl.
2: Dit is Dikte Hark met de hoofdpunten van het radionieuws. Rijkswaterstaat zet Stuur Hagestein vanaf vandaag gedeeltelijk open om de gevolgen van de droogte tegen te gaan. Daardoor stroomt extra zoet water naar West-Nederland, waar het nodig is voor de natuur, drinkwater en bedrijven. Vakbond FNV kondigt voor begin september nieuwe acties aan tegen de kabinetsplannen om te bezuinigen op de sociale zekerheid. Vandaag is de nationale herdenking van de vliegramp met vlucht MH17. Bij het monument in Vijfhuizen worden de namen van alle 298 slachtoffers voorgelezen. 283 passagiers en 15 bemanningsleden. De ICE-agent die deze week een Colombiaanse man doodschoot in de Amerikaanse staat Maine had volgens persbureau AP een geschiedenis van geweld en psychische problemen. Het weer, eerst droog en af en toe zon. Bij een matige noord- tot noordwestenwind worden 22 tot 28 graden. Vanmiddag maakt het noordoosten en oosten de meeste kans op een bui. Mogelijk met onweer. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.

0: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar dearbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
1: Verbouwen zonder gedoe? Kies voor Arslan Group. Van ontwerp en planning tot uitvoering en nazorg. 1 vast team regelt alles. Bezoek onze gigantische showrooms in Rotterdam en in Haarlem en ontdek keukens, badkamers, vloeren en meer. Arslan Group. Vakmanschap van A tot Z. Kijk op arslangroup.nl.
2: Ja, we horen het al. De buren trouwens ook. Zijn baasje moet even naar robustrise.nl. Met onze slimme anti-blafbanden wordt het weer rustig in de straat. Ook dat lost robustrise.nl op. Met onze waterblazers is je hond zo weer droog. Check dus snel robustrise.nl.
3: Bent u op zoek naar een betrouwbare en betaalbare occasion? Dan bent u bij De Bruin Company in Roosendaal aan het juiste adres. Ook voor inruil en inkoop. Debruincompany.com.
4: Jij vindt de gezondheid van jouw hond of kat toch ook belangrijk? Ondersteun ze daarom met de 100% natuurlijke voedingssupplementen van Organimal. Ga naar Organimal.nl en lees de duizenden reviews. Met gratis dierenartsadvies en 100% tevredenheidsgarantie. Organimal. Natuursupplementen voor honden en katten.
5: Dit is Dick de Hark met het radionieuws.
6: Rijkswaterstaat zet Stuur Hagestein vanaf vandaag gedeeltelijk open om de gevolgen van de droogte tegen te gaan. Daardoor stroomt extra zoet water naar West-Nederland, waar het nodig is voor de natuur, drinkwater en bedrijven. Door de maatregel kan de waterstand in de Lek wat dalen en kunnen schippers hinder ondervinden. Nederland kampt met een watertekort door de hoge vraag en de lage aanvoer van rivierwater. Elke dag bekijkt Rijkswaterstaat hoeveel water er dan moet worden doorgelaten. Vakbond FNV kondigt voor begin september nieuwe acties aan tegen de kabinetsplannen om te bezuinigen op de sociale zekerheid. Volgens voorzitter Spekman komt er waarschijnlijk ook een 24-uur staking op het spoor, maar een definitieve datum daarvoor is er niet. Wel staan er op 8 september acties bij de overheid gepland. Daarnaast wil de FNV actie voeren in onder meer havens, ziekenhuizen en verzorgingstehuizen. Gisteren voerden schoonmakers nog actie voor een betere cao. Vandaag is de nationale herdenking van de vliegramp met vlucht MH17. Bij het monument in Vijfhuizen worden de namen van alle 298 slachtoffers voorgelezen, 283 passagiers en 15 bemanningsleden. Er zijn toespraken en muzikale bijdragen voor nabestaanden en andere aanwezigen. Op verschillende plaatsen in het land zijn er herdenkingen. Op 17 juli 2014 stortte het vliegtuig neer in de Oost-Oekraïnse regio Donetsk, nadat het toestel was neergehaald door een Russische luchtdoelraket. De ICE-agent die deze week een Colombiaanse man doodschoot in de Amerikaanse staat Maine had volgens persbureau AP een geschiedenis van geweld en psychische problemen. Familieleden en ex-partners zeggen dat de agent zich jarenlang gewelddadig gedroeg. De autoriteiten onderzoeken nog of het schieten tijdens een controle terecht was. De agent is voorlopig op non-actief gesteld. De onthullingen leiden tot nieuwe vragen over de screening van medewerkers van de immigratiedienst. Het weer, eerst droog en af en toe zon. Bij een matige noord- tot noordwestenwind worden 22 tot 28 graden. Vanmiddag maakt het noordoosten en oosten de meeste kans op een bui. Mogelijk met onweer. Tot zover het radionieuws.
7: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Het valt zoals altijd op vrijdagochtend reuze mee met de drukte. Op de A12 richting Duitsland heb je voor de grens 5 minuten vertraging. En dat geldt ook voor de A59 van Os naar Den Bosch bij Kruisstraat. Dat laatste komt door een ongeluk.
8: We

0: word je een werkgever met een wachtlijst. Kom naar de theatervoorstelling van Recruitment Unicorns en Pathé. Het geheim van de meest aantrekkelijke werkgevers. Met Japke D. Bauma, Wim Davidsen, Lars Evers, Arjan Elbers en de beste voorbeelden van Cashbaker, Rockstars IT, Verspeek en nog veel meer. Vanaf september 5 middagen in theaters bij jou in de buurt. Ga naar recruitmentunicornsenpathé.nl voor je tickets. Recruitment Unicorns en Pathé wordt mede mogelijk gemaakt door FD Media Groep en Uniek Uitzendbureau.
1: Dit is Dick de Hark met de hoofdpunten van het radionieuws. Rijkswaterstaat zet Stuur Hagestein vanaf vandaag gedeeltelijk open om de gevolgen van de droogte tegen te gaan. Daardoor stroomt extra zoet water naar West-Nederland, waar het nodig is voor de natuur, drinkwater en bedrijven. Vakbond FNV kondigt voor begin september nieuwe acties aan tegen de kabinetsplannen om te bezuinigen op de sociale zekerheid. Vandaag is de nationale herdenking van de vliegramp met vlucht MH17. Bij het monument in Vijfhuizen worden de namen van alle 298 slachtoffers voorgelezen. 283 passagiers en 15 bemanningsleden. De ICE-agent die deze week een Colombiaanse man doodschoot in de Amerikaanse staat Maine had volgens persbureau AP een geschiedenis van geweld en psychische problemen. Het weer, eerst droog en af en toe zon. Bij een matige noord- tot noordwestenwind worden 22 tot 28 graden. Vanmiddag maakt het noordoosten en oosten de meeste kans op een bui. Mogelijk met onweer. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
2: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen.

0: Hoe word je een werkgever met een wachtlijst? Kom naar de theatervoorstelling van Recruitment Unicorns en Pathé. Het geheim van de meest aantrekkelijke werkgevers. Met Japke D. Bauma, Wim Davidsen, Lars Evers, Arjan Elbers en de beste voorbeelden van Cashbaker, Rockstars IT, Verspeek en nog veel meer. Vanaf september 5 middagen in theaters bij jou in de buurt. Ga naar recruitmentunicornsenpathé.nl voor je tickets. Recruitment Unicorns en Pathé wordt mede mogelijk gemaakt door FD Media Groep en Uniek Uitzendbureau.
1: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
2: Heb je een elektrische auto en een eigen laadpaal? Dan laat je misschien geld liggen. Meld je gratis aan op lekkerladen.com en krijg geld voor je laadsessies. Lekkerladen.com. Zin in echt pure hydratatie zonder toevoegingen? Pak CocoSim kokoswater. 100% natuurlijk, bomvol elektrolyten en super verfrissend na sporten of onderweg. Wil je eerst proeven of meteen voorraad inslaan met een bundel? Kies je voordeel bundels op freshcoco.nl.
3: Bent u op zoek naar een betrouwbare en betaalbare occasion? Dan bent u bij de Bruin Company in Roosendaal aan het juiste adres. Ook voor inruil en inkoop. Debruincompany.com.
4: Dit is Dick de Hark met het radionieuws. Gisteravond was er een ernstig auto-ongeluk in Den Ham in Groningen, waarbij een onbekend aantal zwaar gewonden is gevallen. Een auto raakte van de weg en botste frontaal tegen een boom, waarna die in brand vloog. De politie kon niet zeggen om hoeveel slachtoffers het precies gaat, maar zegt dat er meerdere inzittenden in de auto zaten. Naast de brandweer werden ook 3 ambulances en een traumahelikopter ingezet bij het ongeluk in Den Ham. Bij aankomst van de hulpdiensten stond de auto al volledig in brand. Rijkswaterstaat zet Stuur Hagestein vanaf vandaag gedeeltelijk open om de gevolgen van de droogte tegen te gaan. Daardoor stroomt extra zoet water naar West-Nederland, waar het nodig is voor de natuur, drinkwater en bedrijven. Door de maatregel kan de waterstand in de Lek wat dalen en kunnen schippers hinder ondervinden. Nederland kampt met een watertekort door de hoge vraag en de lage aanvoer van rivierwater. Elke dag bekijkt Rijkswaterstaat hoeveel water er dan moet worden doorgelaten. Vakbond FNV kondigt voor begin september nieuwe acties aan tegen de kabinetsplannen om te bezuinigen op de sociale zekerheid. Volgens voorzitter Spekman komt er waarschijnlijk ook een 24-uur staking op het spoor, maar een definitieve datum daarvoor is er niet. Wel staan er op 8 september acties bij de overheid gepland. Daarnaast wil de FNV actie voeren in onder meer havens, ziekenhuizen en verzorgingstehuizen. Gisteren voerden schoonmakers nog actie voor een betere CAO. De populaire vakantieroute door Frankrijk, de Route du Soleil, is weer open voor het verkeer. Dat meldt de ANWB. De snelweg was voor een deel afgesloten vanwege natuurbranden in Fontainebleau bij Parijs. Volgens de lokale autoriteiten gelden er nog wel enkele beperkingen rond Fontainebleau. In beide richtingen is daar een rijstrook gereserveerd voor hulpdiensten en zijn er aangepaste snelheden. Bij de branden in Fontainebleau is zeker 2000 hectare bosgebied in de as gelegd. Er zijn verdachten aangehouden. Het weer, eerst droog en af en toe zon. Bij een matige noord- tot noordwestenwind worden 22 tot 28 graden. Vanmiddag maakt het noordoosten en oosten de meeste kans op een bui. Mogelijk met onweer. Tot zover het radionieuws.
5: Dennis Mooij van de ANWB. Het valt reuze mee met de drukte. Bij Eindhoven heb je 5 minuten vertraging op de A2 naar Maastricht voor het knooppunt De Hocht. En de A12 richting Duitsland 5 minuten vertraging voor de grensovergang.

0: Dit is KBC.
1: Good morning.
2: Back to the 80s.
1: KBC.
3: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
4: Mensenrelatie, Radboud Visser.
5: Hey, wat hebben jullie goed gematcht. Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
4: Jazeker.
6: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
7: Heb je een elektrische auto en een eigen laadpaal? Dan laat je misschien geld liggen. Meld je gratis aan op lekkerladen.com en krijg geld voor je laadsessies. Lekkerladen.com.
8: Ik wil graag meedoen, maar op veel plekken kan dat niet. Dat voelt eenzaam.
9: Een handicap beperkt een kind niet voor het leven. Buitengesloten worden doet dat wel. U kunt een toekomst creëren waarin geen kind met een handicap meer buitengesloten is. Door Stichting Het Gehandicapte Kind in uw testament op te nemen. Ga naar gehandicaptekind.nl/nalaten.
8: Help je mee?
10: Dit is Dick de Hark met de hoofdpunten van het radionieuws. Gisteravond was er een ernstig auto-ongeluk in Den Ham in Groningen, waarbij een onbekend aantal zwaar gewond is gevallen. Een auto raakte van de weg en botste frontaal tegen een boom, waarna die in brand vloog. Rijkswaterstaat zet Stuur Hagestein vanaf vandaag gedeeltelijk open om de gevolgen van de droogte tegen te gaan. Daardoor stroomt extra zoet water naar West-Nederland, waar het nodig is voor de natuur, drinkwater en bedrijven. Vakbond FNV kondigt voor begin september nieuwe acties aan tegen de kabinetsplannen om te bezuinigen op de sociale zekerheid. De populaire vakantieroute door Frankrijk, de Route du Soleil, is weer open voor het verkeer. De snelweg was voor een deel afgesloten vanwege natuurbranden in Fontainebleau bij Parijs. Het weer, eerst droog en af en toe zon. Bij een matige noord- tot noordwestenwind worden 22 tot 28 graden. Vanmiddag maakt het noordoosten en oosten de meeste kans op een bui. Mogelijk met onweer. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
11: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen.

0: Wil jij besparen op je mobiele abonnement? Bij Telecombinatie krijg je onafhankelijk advies en de beste deals. Zoals Odido Unlimited, nu al voor €20 per maand. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
2: Morse code. The ultimate polo shirt for men. Geweldige pasvorm, unieke details en hoogwaardige stoffen. En in meer dan 40 kleuren op voorraad. Nu exclusief verkrijgbaar op morsecodeclothing.com.
3: Bent u op zoek naar een betrouwbare en betaalbare occasion? Dan bent u bij De Bruin Company in Roosendaal aan het juiste adres. Ook voor inruil en inkoop. Debruincompany.com.
4: Dit is Dick de Hark met het radionieuws. Lokale autoriteiten melden dat bij Russische en Oekraïnse aanvallen over en weer op woongebieden in diverse steden en dorpen zeker 13 mensen om het leven zijn gekomen. De meeste aanvallen vonden plaats in de buurt van de frontlinie. Er waren onder meer Russische aanvallen op Kharkov, op de zuidoostelijke stad Zaporizhia en de havenstad Odessa aan de Zwarte Zee. Bij die aanvallen zouden 10 doden zijn gevallen. Bij Oekraïnse aanvallen in de regio's Belgorod en Donetsk vielen 3 doden, melden autoriteiten. Gisteravond was er een ernstig auto-ongeluk in Den Ham in Groningen, waarbij een onbekend aantal zwaar gewonden is gevallen. Een auto raakte van de weg en botste frontaal tegen een boom, waarna die in brand vloog. De politie kon niet zeggen om hoeveel slachtoffers het precies gaat, maar zegt dat er meerdere inzittenden in de auto zaten. Naast de brandweer werden ook 3 ambulances en een traumahelikopter ingezet bij het ongeluk in Den Ham. Bij aankomst van de hulpdiensten stond de auto al volledig in brand. Vakbond FNV kondigt voor begin september nieuwe acties aan tegen de kabinetsplannen om te bezuinigen op de sociale zekerheid. Volgens voorzitter Spekman komt er waarschijnlijk ook een 24-uur staking op het spoor, maar een definitieve datum daarvoor is er niet. Wel staat er op 8 september acties bij de overheid gepland. Daarnaast wil de FNV actie voeren in onder meer havens, ziekenhuizen en verzorgingstehuizen. Gisteren voerden schoonmakers nog actie voor een betere CAO. De populaire vakantieroute door Frankrijk, de Route du Soleil, is weer open voor het verkeer. Dat meldt de ANWB. De snelweg was voor een deel afgesloten vanwege natuurbranden in Fontainebleau bij Parijs. Volgens de lokale autoriteiten gelden er nog wel enkele beperkingen rond Fontainebleau. In beide richtingen is daar een rijstrook gereserveerd voor hulpdiensten en zijn er aangepaste snelheden. Bij de branden in Fontainebleau is zeker 2000 hectare bosgebied in de as gelegd. Er zijn verdachten aangehouden. Het weer, eerst droog en af en toe zon. Bij een matige noord- tot noordwestenwind worden 22 tot 28 graden. Vanmiddag maakt het noordoosten en oosten de meeste kans op een bui. Mogelijk met onweer. Tot zover het radionieuws.
5: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen.

0: bekend aantal zwaar gewonden is gevallen. Een auto raakte van de weg en botste frontaal tegen een boom, waarna die in brand vloog. Vakbond FNV kondigt voor begin september nieuwe acties aan tegen de kabinetsplannen om te bezuinigen op de sociale zekerheid. De populaire vakantieroute door Frankrijk, de Route du Soleil, is weer open voor het verkeer. De snelweg was voor een deel afgesloten vanwege natuurbranden in Fontainebleau bij Parijs. Het weer, eerst droog en af en toe zon. Bij een matige noord- tot noordwestenwind worden 22 tot 28 graden. Vanmiddag maakt het noordoosten en oosten de meeste kans op een bui. Mogelijk met onweer. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
1: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er staan op dit moment twee files. Bij Eindhoven op de A2 richting Maastricht. Voor het knooppunt De Hocht heb je 5 minuten vertraging. En de A12 van Arnhem naar Duitsland. Voor de grensovergang 10 minuten extra.

0: Bent u op zoek naar een betrouwbare en betaalbare occasion? Dan bent u bij De Bruin Company in Roosendaal aan het juiste adres. Ook voor inruil en inkoop. Debruincompany.com.
1: Gladio, de nieuwe thriller van Rob van Doorn. Bestel nu. Ga naar uitgeverijdoornwater.nl.
2: Haal de hotelbeleving in huis met Benacci wandpanelen. Renoveer je badkamer zonder te slopen. 100% watervast, onderhoudsvriendelijk en toepasbaar voor meerdere ruimten. Ontdek jouw stijl en toepassing op benacci.com. Benacci.com.
3: Dit is Dick de Hark met het radionieuws. Lokale autoriteiten melden dat bij Russische en Oekraïnse aanvallen over en weer op woongebieden in diverse steden en dorpen zeker 13 mensen om het leven zijn gekomen. De meeste aanvallen vonden plaats in de buurt van de frontlinie. Er waren onder meer Russische aanvallen op Kharkov, op de zuidoostelijke stad Zaporizhia en de havenstad Odessa aan de Zwarte Zee. Bij die aanvallen zouden 10 doden zijn gevallen. Bij Oekraïnse aanvallen in de regio's Belgorod en Donetsk vielen 3 doden, melden autoriteiten. Gisteravond was er een ernstig auto-ongeluk in Den Ham in Groningen, waarbij een onbekend aantal zwaar gewonden is gevallen. Een auto raakte van de weg en botste frontaal tegen een boom, waarna die in brand vloog. De politie kon niet zeggen om hoeveel slachtoffers het precies gaat, maar zegt dat er meerdere inzittenden in de auto zaten. Naast de brandweer werden ook 3 ambulances en een traumahelikopter ingezet bij het ongeluk in Den Ham. Bij aankomst van de hulpdiensten stond de auto. Eventuele schade of slachtoffers in de landen is nog niet bekend. Gisteravond zijn bij een verkeersongeval op de N983 bij het Groningse Den Ham 2 mensen om het leven gekomen. De personenauto waarin ze zaten kwam door een onbekende oorzaak tegen een boom terecht en vloog in brand. Naast de brandweer werden ook 3 ambulances en een traumahelikopter ingezet bij het ongeluk in Den Ham. Bij aankomst van de hulpdiensten stond de auto al volledig in brand. Lokale autoriteiten melden dat bij Russische en Oekraïnse aanvallen over en weer op woongebieden in diverse steden en dorpen zeker 13 mensen om het leven zijn gekomen. De meeste aanvallen vonden plaats in de buurt van de frontlinie. Er waren onder meer Russische aanvallen op Kharkov, op de zuidoostelijke stad Zaporizhia en de havenstad Odessa aan de Zwarte Zee. Bij die aanvallen zouden 10 doden zijn gevallen. Bij Oekraïnse aanvallen in de regio's Belgorod en Donetsk vielen 3 doden, melden autoriteiten. Het weer, eerst droog en af en toe zon. Bij een matige noord- tot noordwestenwind worden 22 tot 28 graden. Vanmiddag maakt het noordoosten en oosten de meeste kans op een bui, mogelijk met onweer. Tot zover het radionieuws.
4: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Op de A12 vanuit Arnhem naar Duitsland heb je voor de grensovergang 10 minuten vertraging. A50 vanuit Os naar Arnhem tussen Ewijk en Heteren 5 kilometer. Door een ongeluk is er maar 1 rijstrook open. En dat kost je nu een half uur extra reistijd. En op de A76 van Geleen naar Aken voor de Duitse grens 10 minuten vertraging.
5: Miami, go!
6: This is the new Radio Caroline.

Dat is altijd een mooie binnenkomer, een songfestivalwinnaar. En vandaag hadden we ABBA in het Zoute Uur met die grote hit uit de jaren 70, Waterloo. En het Nederlandse product, Lois Lane, is de first time, ja, de eerste keer van wat? De eerste keer van het Zoute Uur is al jaren geleden. Tineke de Nooi sluit vrede met oud-staatssecretaris Michel van Hulten. Over een half uur meer over Michel en Tineke. We zouden er een liedje over kunnen maken. Eerst een heleboel platen achter elkaar. Vanaf draaitafel aan stuurboord en een draaitafel aan bakboord. We horen zometeen Gladys Knight en de Pips. We horen zometeen de Motors. Maar we bijten af met Frank Ifield en Summer is Over.

zitten in de zon, aldus André van Duin. En ik merk dat de bemanning beneden deks een beetje onrustig is. Hoe zou dat komen? Misschien door het volgende liedje.

0: Zoute Uur. Muziek uit de tijd van de zeezenders.
1: Hoe word je een werkgever met een wachtlijst? Kom naar de theatervoorstelling van Recruitment Unicorns en Pathé. Het geheim van de meest aantrekkelijke werkgevers. Met Japke D. Bauma, Wim Davidsen, Lars Evers, Arjan Elbers en de beste voorbeelden van Kesbeke, Rockstars IT, Verspeek en nog veel meer. Vanaf september 5 middagen in theaters bij jou in de buurt. Ga naar recruitmentunicornsenpathé.nl voor je tickets. Recruitment Unicorns en Pathé wordt mede mogelijk gemaakt door FD Media Groep en Uniek Uitzendbureau.
2: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
3: Meer woonruimte nodig? Bij De Prefabriek staat jouw custom aanbouw binnen 5 dagen. Ontwerp online of kom langs in de showroom. Wij meten in en plaatsen. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen hiervoor.
4: Met de hoofdpunten van het radionieuws. Lokale autoriteiten melden dat bij Russische en Oekraïnse aanvallen over en weer op woongebieden in diverse steden en dorpen zeker 13 mensen om het leven zijn gekomen. Gisteravond was er een ernstig auto-ongeluk in Den Ham in Groningen, waarbij een onbekend aantal zwaar gewond is gevallen. Een auto raakte van de weg en botste frontaal tegen een boom, waarna die in brand vloog. Vakbond FNV kondigt voor begin september nieuwe acties aan tegen de kabinetsplannen om te bezuinigen op de sociale zekerheid. De populaire vakantieroute door Frankrijk, de Route du Soleil, is weer open voor het verkeer. De snelweg was voor een deel afgesloten vanwege natuurbranden in Fontainebleau bij Parijs. Het weer, eerst droog en af en toe zon. Bij een matige noord- tot noordwestenwind worden 22 tot 28 graden. Vanmiddag maakt het noordoosten en oosten de meeste kans op een bui, mogelijk met onweer. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
5: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Op de A7 vanuit Groningen naar Duitsland heb je voor de grens bij Nieuweschans 20 minuten vertraging. Ook 20 minuten langer onderweg ben je op de A12 vanuit Arnhem naar Duitsland voor de grens bij Zevenaar. Op de A50 van Os naar Arnhem bij Heteren 20 minuten extra door bergingswerk. De rechterrijstrook is dicht. En ook bergingswerkzaamheden op de A67 van Antwerpen naar Eindhoven. Tussen Hapert en knooppunt De Hocht ben je een kwartier extra kwijt. De rechterrijstrook is ook hier afgesloten.

tweede speelhelft van het Zoute Uur is van start. En dit was Harley Davidson van Brigitte Bardot. Er was een liedje over gemaakt vroeger en dat ging zo. Brigitte Bardot, Bardot, die heeft u niet zomaar zo. Dat kan in deze tijd niet meer van Amsterdam, dat moet je toch weten. Nou, ik hoop dat de directie mij vrijpleit. We gaan even terug naar Tineke, dat had ik beloofd. Toen Tineke de Nooi in het Rosa Spierhuis ging wonen, trad ze toe tot een culturele commissie. Twee heren die stelden zich aan haar voor. En toen nummer twee haar een hand gaf, zei hij: mevrouw de Nooi, met mij zult u niet zo blij zijn. Mijn naam is Van Hulten. Michel van Hulten, riep Tineke. Jazeker. Michel van Hulten was in de nadagen van de zenders op zee staatssecretaris en was medeverantwoordelijk voor de anti-zeezenderwet, samen met toenmalig minister Van Doren. Nou, gelukkig konden het nieuwe commissielid Tineke en Van Hulten er nu hartelijk om lachen. En ze hebben het, geloof ik, goed samen in die culturele commissie in het Rosa Spierhuis. Zouden we meer muziek doen? Jazeker. Gary Lewis en de Playboys hier op KBC Radio.

fietser die niet wist wat Esso Mix was. Dom, hè? En nou is een bromfiets stuk. Toch jammer voor die brommer.

Een van de laatste platen in het Zoute Uur kwam van Toto. Echte jaren 80 muziek. En ik laat je achter bij Joan Baez. Met dat prachtige nummer The Night They Drove Old Dixie Down.

0: Haal meer uit je vakantiegeld met de deals van Telecombinatie. Nog vast aan een traag toestel of een duur abonnement? Wij regelen meer snelheid en meer data voor minder geld. Vind jouw winkel op telecombinatie.nl.
1: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
2: Heb je een elektrische auto en een eigen laadpaal? Dan laat je misschien geld liggen. Meld je gratis aan op lekkerladen.com en krijg geld voor je laadsessies. Lekkerladen.com.
3: Verbouwen zonder gedoe? Kies voor Arslan Group. Van ontwerp en planning tot uitvoering en nazorg. Eén vast team regelt alles. Bezoek onze gigantische showrooms in Rotterdam en in Haarlem en ontdek keukens, badkamers, vloeren en meer. Arslan Group. Vakmanschap van A tot Z. Kijk op arslangroup.nl.
4: Bent u op zoek naar een betrouwbare en betaalbare occasion? Dan bent u bij De Bruin Company in Roosendaal aan het juiste adres. Ook voor inruil en inkoop. Debruincompany.com.
5: Gladio, de nieuwe thriller van Rob van Doorn. Bestel nu. Ga naar uitgeverijdoornwater.nl.
6: Dit is Dick de Hark met het radionieuws. De ANWB waarschuwt voor mogelijk veel vakantiedruk op de Nederlandse wegen. Als laatste schoolregio start voor het midden de zomervakantie. De ANWB Verkeersinformatie verwacht dat er vandaag ook veel Duitse toeristen op de Nederlandse wegen te vinden zijn. Onder meer naar de kust en Friesland. Ook veroorzaken wegwerkzaamheden en Duitse grenscontroles extra verkeershinder. De meeste vertraging heeft het verkeer vanaf het middaguur op routes naar het zuiden rond de grensstreek, aldus de ANWB. Ruimtevaartorganisatie SpaceX heeft de 13e testvlucht van Starship op het allerlaatste moment afgeblazen. Volgens SpaceX weigerden enkele motoren, waardoor de lancering automatisch werd afgebroken. Eigenaar Elon Musk schreef op X dat er snel opnieuw wordt geprobeerd om de testvlucht te lanceren. In mei werd voor het eerst de nieuwste versie van Starship ingezet, maar die test verliep niet helemaal vlekkeloos. Door motorproblemen kon de raket niet gecontroleerd landen, maar moest hij in de Golf van Mexico neerstorten. De Amerikaanse president Trump beweert dat China zich heeft bemoeid met de Amerikaanse presidentsverkiezingen van 2020. Trump zei in een tv-toespraak dat hij documenten vrij wil geven die aan zouden tonen dat China informatie van 220 miljoen Amerikaanse kiezers heeft verzameld. Hij sprak van de grootste diefstal van verkiezingsgegevens in de geschiedenis, maar leverde geen bewijzen daarvoor. In 2021 meldden Amerikaanse inlichtingendiensten dat er geen aanwijzingen waren van buitenlandse inmenging, maar Trump gelooft die diensten niet. Ook de afgelopen nacht waren er over en weer aanvallen van de VS en Iran op verschillende doelen. Volgens Iraanse media zijn bij Amerikaanse aanvallen onder meer bruggen en een luchthaven in het zuiden van het land getroffen. Iran voert op zijn beurt aanvallen uit op Amerikaanse doelen in Qatar, waar de Golfstaat meldde dat een Iraanse raketaanval is onderschept. In Bahrein ging het luchtalarm af na aanval op Amerikaanse doelen in het land. Over eventuele schade of slachtoffers in beide landen is nog niets bekend. Het weer, eerst droog en af en toe zon. Bij een matige noord- tot noordwestenwind worden 22 tot 28 graden. Vanmiddag maakt het noordoosten en oosten de meeste kans op een bui. Mogelijk met onweer. Tot zover het radionieuws.
7: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Het wordt al langzaam drukker op de wegen met 150 kilometer file. Je hebt aan de Duitse grens vertraging op de A1 vanuit Hengelo. Tussen Oldenzaal-Zuid en de grensovergang doe je er 10 minuten langer over. En op de A7 vanuit Groningen naar Duitsland, ook voor de grens bij Nieuweschans, 25 minuten vertraging. A9 naar Alkmaar, tussen het Rotterpolderplein en de Wijkertunnel, een kwartier extra. De tunnel is dicht vanwege werkzaamheden. Je wordt omgeleid via de naastgelegen A22. Dan de A12 vanuit Arnhem naar Duitsland. Weer voor de grensovergang 25 minuten vertraging.

0: begin.
1: Nou, zo gaan we er weer een mooi showtje van maken. Hartelijk welkom, goedemorgen. Onderweg in de startblokken.

Lekker, hè? From Down Under. Neil Finn en de rest van de mannen. Nieuw-Zeeland, Australië. Je zal er maar eens een weekendje naartoe mogen gaan. Lijkt me best wel gezellig. Oh wel, een beetje kort natuurlijk. Ja, je bent langer aan het vliegen dan dat je daar die 2 keer 24 uur zou kunnen verblijven natuurlijk. Ja. Hey, goedemorgen. Het is alweer vrijdag geworden. Dat is het elke week. Dan wordt het weer een vrijdag. En het wordt weer een leuke vrijdag, een lekkere vrijdag, een gezellige vrijdag. Natuurlijk gezellig dat je er bent. Meld je maar, of misschien heb je dat al gedaan, via mail bob@kbcradio.nl of messenger Bob van Beter. Ik heb het gevoel dat we een lekkere, zonnige, ultieme weekendplaat tegemoet gaan. Met dat nummer gaan we dan ook het weekend in. En dat betekent dat die het hele weekend te horen is bij KBC. Maar wat het gaat worden, weet ik natuurlijk nog niet. Jullie ook niet. Of jij misschien. Jij weet het. Nou, meld me maar. Wat je leuk vindt om te horen. Ik ben heel erg benieuwd. Messenger Bob van Beter dus. Of mail me maar bob@kbcradio.nl. Voor de ketting is het aansluiten op het nummer van Herman Brood. Never be clever. Een woordje uit de titel. Dus of never, of be, of clever, of een ander brood. Bread, de bread, of bread zonder de. En Herman, een andere Herman, mag natuurlijk ook, ja. Herman leest wel 100 keer de krant, denk ik aan. Dat mag ook, ja. We kunnen ermee variëren. Voor de muzikale ketting dus, om daarmee door te schakelen. En die ketting nog langer en langer en langer en langer en langer te maken. En Bob dubbel op, welke artiest zetten we deze week in de spotlight? Ik heb nog een aantal verlanglijstjes van mensen liggen, maar... Je mag natuurlijk ook een zogenoemde duit in het zakje doen vandaag. Er is er ook koffie. Lekker voor iedereen een lekker bakkie. En ben je aan druk aan het sturen en kun je echt niks anders? Of ben je druk aan het laden en lossen? Gewoon lekker blijven luisteren. Mocht je kunnen, stuur even een bluetooth duimpje. Dan krijg je meteen van mij een duimpje terug. Vind ik wel zo gezellig. Zeven Jaap heeft zich gemeld, zag ik. Ja, die is erbij gekomen. Even gauw wat namen. Peter, Kikkeboe, Leijendekker is erbij. Eagle Sky, Hannes. Hey, daar ben je. Ik heb je gisteren gemist, Hannes. De MRC Mossel ook weer. Gerard Grootkozijn. Jan is erbij, Jan Grimwis. De Viking heeft zich gemeld, Lambiek is erbij. Kees José en Buk, Elwin, Stegeman, daar houd ik van. Ruud van der Zee, Michel, Harry, Gerrit en wie al niet meer natuurlijk, ja. Maar ja, kom dan maar mee met je berichtje bij KBC. Dit is de Patti Smith Group, Because the Night. Een nummer uit 1978.

0: Patti Smith Group. Onder leiding van Patti Smith natuurlijk. Kan niet missen. Uit 1978, je zei het al. Wie is er uit 1978? Het kan, hè? Ja. Ik was 12 in dat jaar. Of ik werd 12, kun je ook zeggen, maar... Maakt het uit? Nou ja, nee, ik bedoel alleen maar... als je mensen kent die vandaag jarig zijn... dan vind ik het wel echt leuk om te vermelden. En een felicitatie uit te delen. Zoals...
1: Gefeliciteerd!
0: Ik weet nog niet wie, maar misschien jij wel. Of het weekend, hè? Want het weekend hebben we natuurlijk geen radio-uitzending van dit programma. KBC wel, 24/7 niet te vergeten. Op de Middengolf AM 891. En op 1008 kHz zijn we er ook natuurlijk. En altijd via de stream, kbcradio.nl. Dit programma tussen nu en 1 uur. Altijd van maandag tot en met vrijdag. En zoveel mogelijk alive and kicking. Doen wij ook via Hollands Palet. Den Haag Totaal. En via Gerritse kanaaltje. Barregaanderadio.nl. Zo, gezellig dat je er bent. Ik noemde al even wat namen. Cowboy Phil is er ook bijgekomen. Chippy heeft zich gemeld in de binnen toen, zie ik hier. En Michel van Doorn. Oh, die had ik al gezegd, geloof ik. Laten we maar eens gaan starten met Jaap. En Jacco. Nee, Jacco komt net binnen. Echt. Jacco, je moet geduld hebben voor je bericht. Nou, echt niet. Het is niet wie het eerst komt, wie het eerst maalt. Ik kijk gewoon even wat Jacco zegt. Namelijk, hoi Bob, in Tulen heb ik een vrachtje kalkzandsteentjes geladen voor Barneveld. Volgende week vakantie, dat betekent 4 weken lang. Ja, maar ik kan af en toe wel luisteren. Nou, dat is wel leuk, ja. Dit jaar ga ik niet naar het Truckstar Festival. Ik ben namelijk niet ingelood bij de oldtimers. Alleen zondag ga ik wel de uittocht filmen. Nou, dat is altijd een feest voor iedereen. De dag daarna is iedereen weer chagrijnig. Als ze de vrachtwagens voorbij zien komen. Maar zondag is het altijd leuk. Wat een leuk vooruitzicht, ja. Het Truckstar Festival. En dat is volgens mij toch het laatste weekend. Dat is niet... Dat is volgend weekend al. Niet aanstaan, maar volgend weekend, denk ik. Ja, zeker wel. Ik las ook wat mensen die dus niet naar Kelp en Ole kunnen. Want dat gaat dicht. Die hebben volgende week nog een afscheidsfeestje op zaterdag de 25e. Maar dan is het ook een Truckstarfestival, dus... Jacco, jullie heel veel plezier. Vakantievierders. Maak er wat van. En ik vind het leuk als je af en toe inderdaad kunt intunen. Kunt luisteren. Goeie reis naar huis met de kalkzandsteentjes voor Barneveld. En dan lekker een vakantie vieren. Jaap is er ook bij. Sailor Jaap, gisteren leeggekomen. En nu op mijn gemakje naar Alphen aan den Rijn voor Zeeman. Dus ik wens iedereen alvast een heel fijn weekend. En doe mij maar... Ja, we weten het. We weten het. Doe mij maar vast een doppio. Oké. Dat was hem. Een echte lekkere doppio. Heel sterk is die Jaap. Met een lekkere tosti straks erbij. Oh, dat had ik nog niet gezegd. Ja. Nee, er is geen kink in de kabel. Als je vanmiddag nog een lekker satéetje voor me hebt, dan hou ik me aanbevolen. Nu alvast een tosti en zo meteen een satéetje. Jongen, jongen. Want dan had ik niet gezegd. De kantinejuf is al binnen namelijk. Die zit druk aan het voorbereiden met die kipsatéetjes. Om ze uit de marinade te halen. Want dat had ze gisteren allemaal in orde gemaakt. Al. De lekkerste kipsatéetjes van kantinejuf Corrie kun je gewoon via mij bestellen. Bob@kbcradio.nl, zeker wel. En tostietjes altijd, hè? Maar op vrijdag is het altijd kipsaté met de allerlekkerste pindasaus. Goed. Nou, dat wordt goed een goed gevulde maag straks. Zo ga je richting het weekend. En dan zegt Jaap, dan ga ik mijn auto leeghalen... en lekker naar Jo en Bjorn op de Veluwe. Naar het mooie stekkie, Jaap. Doe ze de groeten? Nou ja, nou voor Jo dan. Bjorn die zal denken van, ja, die Bob, het zal maar wel. Dat is de hond namelijk. Maar goed, wel heel veel plezier. Geniet ervan. Op de Veluwe. Lekker hoor. Mooi vooruitzicht. Bij mij schijnt ook het zonnetje trouwens. Is wel mooi, want de zon doet het water glinsteren. Dat is leuk. Dat is mijn uitzicht namelijk. En ik ben blij dat ik een klein beetje zonwering heb hier. Niet dat het te warm is, integendeel. Maar het schittert nogal. Het is af en toe moeite om op het beeldscherm te kijken. Zijn er klachten? Nee, ik mag absoluut niet klagen. En dat doe ik ook niet. Cowboy Phil, België. Goedemorgen Bob en alle onderwegjes vanuit een zonnig Edegem bij 19 graden. En dan denk je, nou dat is niet warm. Nee, dit was een berichtje vroeg van 8:30 al. Ik wens iedereen alvast een prettig weekend toe. Hopelijk hebben de bosbranden in Canada voor onze chauffeur Erik. En voor de finale volgende week zondag geen invloed op zijn werk en de wedstrijd. En mijn suggestie voor de ketting is... Never, Never, Never van Shirley Bassey. Oh, prachtig nummer inderdaad. Aansluit op Never Be Clever van Herman Brood. Fijne uitzending en tot volgende week. Philip, dankjewel. Cowboy Phil, Philip Parmentier, de beste taxichauffeur van Antwerpen en wijde omgeving. Chippy, Martin, je gaat hem zo horen. Eerst even naar de winnaar toe. Goedemorgen, Bob. Dit is de tweede brug waar ik voor moet wachten vandaag. Ik ben nu bij de Houtrip Sluizen. Oh, het is druk natuurlijk met pleziervaart, denk ik ook. Ook door de sluis. Hé, je gaat de brug over in de richting van Enkhuizen, zie ik vanuit Lelystad. Of niet? Even kijken. Ja, het gebouw staat aan de linkerkant. En ik zie links het Markermeer. Dus je gaat nog even een rondje maken binnen toe. Urk ligt achter je, hè? Of eigenlijk kom je Urk dan aan je rechterhand tegen zometeen. En dat was misschien niet de bedoeling. Of juist wel. Okay. Michel van Van Doorn, goed weekend weer naartoe trouwens. Michel zegt, ja Bob, vandaag is het hollen in de bollen. Gezellig werk met z'n allen. Ik moet op vrijdag nog dat even doen. Moet gewoon even gebeuren. Exporteurs gaan namelijk op tijd naar de Vrijmibo, de vrijdagmiddagborrel. Voor de input, nee de pop, ik dacht aan de Buffoons vandaag met Arizona. Al gisteren was het ook leuk om met onze groep Octopus te horen met South of the Border. Trouwens, de Arizona Truckstop is weer open voor chauffeurs in Nieuw-Bergen. Dat is schuin tegenover het depot van Van Doorn, Limburg. Allemaal een goed weekend geweest. Nou, goede tip mag je altijd doorgeven. De Arizona Truckstop in Nieuw-Bergen in Limburg. Oké, nou. Michel, jij ook goed weekend en succes vandaag nog even. Ja, Chippy heeft een lang verhaal, mensen. Daar gaan we nog niet op wachten. Ja, daar moeten we even geduld voor hebben. Dat hoor je zometeen. Ja, absoluut. Eerst zometeen ook de ANWB Europese reis- en verkeersinformatie. Er is weer van alles te doen het weekend. En na het weekend ook. ANWB blikt alvast vooruit wat de vertragingen voor je kunnen opleveren. Eerst gaan wij muzikaal bij KBC in onderweg naar 1985. Met Gino. Gino Vanelli. And it hurts to be

Dit is Tim Schaap van de ANWB. In België heeft het verkeer deze week vertraging door werkzaamheden op de E19, de weg tussen Brussel en Antwerpen. Bij Mechelen-Noord zijn tot vandaag, vrijdag 17 juli, in beide richtingen minder rijstroken beschikbaar. Deze week wordt ook de

0: voor werkzaamheden en de beginnende vakanties in zowel Duitsland als Nederland. Om de druk op de wegen te verlichten geldt er een zomerverbod op zware vrachtwagens op alle zaterdagen van 1 juli tot 31 augustus. Steeds tussen 7 en 8 uur.
1: KBC.
2: Dit is Onderweg met Bob van Beten.
3: Hij schat, goeie.

0: Het is een nieuwe single voor Alex, Alex Moyen. Razend populair is deze man. Jongeman moet ik zeggen, want hij is pas 25 jaar. Hij treedt vanavond op in Netbros in Township in North Dakota. En morgenavond staat hij in Cheyenne. Oké, dan weet je dat. In het Cheyenne Frontier Days Old West Museum. Dan denk je, oké, wat moet je ermee? Ik kwam gewoon het lijstje tegen. Ik was gewoon echt benieuwd hoe vaak die man zou optreden. Best wel vaak dan. Heeft hij even niks. Gaat hij even zomervakantie vieren in de United States of America. Deze Amerikaanse singer-songwriter. En niet te vergeten, Alex Moyen is ook een bekende YouTuber. Popular on TikTok en Instagram. Hij gaat dan, daarna gaat hij naar Japan. Het land van de reizende zon. Daar staat hij op 14 augustus in Suwita. Dat klinkt Zweeds, maar dat is verkeerd uitgesproken door mij. Suwita, Japan. Dan gaat hij dan daar een concert geven op een festival. Wist ik ook niet, maar ik lees het net. Idioot, hè, die informatie. Wat moet je ermee? Chippy, goedemorgen, jongen.
1: Hey, goedemorgen, Bob en onderwegjes. Ja, daar is hij weer, Martinez.
0: Vertel.
1: Gisteren.
0: Ja, gisteren.
1: Adressies, 15 winkeltjes Berlijn gelost.
0: Berlijn. Ja, je zat in Duitsland,
1: gisteren,
0: ja.
1: Gisteren aan de Mellendorf gereden, het Oud-Dolfie.
0: Mm-hmm.
1: De week vanochtend heb ik dan, ben ik om 6:15 gaan rijden richting Bremen. Dus je hebt vanochtend gelost.
0: Oh ja, je moest dan Noord-Duitsland, ja.
1: En nu onderweg naar Leer. En dan is de camion weer Leer.
0: Dan is je in Leer, ja.
1: Dat wil zeggen, hè. dan is de laatste. En dan ga ik richting Alphen. En dan op naar de vakantie. 2 weken.
0: Lekker.
1: In Spanje. Nou, ik heb 3 weken vakantie. Waarvan 2 weken is, denk ik, in Spanje zit.
0: Nou, lekker toch? Geweldig.
1: Dat dus. En voor de rest, ja, ga ik wel meemaken.
0: Ja, denk ik ook.
1: Bob.
0: Wat wil je?
1: Misschien een leuk ideetje voor om verdubbel op. En de Johnny's.
0: Nou, de Johnny's.
1: En als dat niet gaat, dan als je alleen voor dat nummer kan draaien van de Johnny's met Blauw van de Sangria.
0: Oh ja.
1: Wel leuk als ik naar Spanje ga en dan zijn we Blauw van de Sangria. dat dus. En als je voor mij nog een bakkie en een cd'tje.

0: van Tante Corrie. Want ja, die ga ik ook straks even missen natuurlijk.
1: Ja, zeker.
0: Ja. En nou, Bob, ik zal
1: fijne vakantie.
0: In de vakantie. Ook al zal het niet altijd gaan, maar ik zal wel wat laten horen van mij. En voor de rest, iedereen een fijne dag en tot later maar weer. Mazzel!
1: Oké, mazzel. Ja, dag Chippy. Fijne vakantie voor jou, voor Kelly en Noah en iedereen natuurlijk die in je omgeving is. Want wat wordt dat gezellig met jou op vakantie in Espanja, olé. Hebben we nog een olé'tje voor je? Ja. En satéetje komt ook goed. Ik denk waar je heen gaat dat je ook wel Nederlandse frikandellen kunt krijgen. Dat is echt, Noord-Spanje is daar bekend om. Je kunt overal gewoon een Nederlandse frikandel bestellen. Gewoon in het Nederlands ook gewoon. En een cerveza is een biertje, dat weet je. Althans, zo kun je het gewoon uitspreken. Cerveza. Maar goed, als je cerveza zegt, dan snappen ze het ook. Heb ik wel eens van horen zeggen. Goedemorgen, onderweg op KBC. Meer post zometeen, want ik ben echt heel erg benieuwd hoe het met Kees José en Buk gaat met de wagen. Oh, Bob, en onderweg is weer luisteren hoor. Vanmorgen hebben we al in Parijs gelost en nu zijn we onderweg naar Guibourville. En daar gaan we dan morgen laden. Iedereen een fijn weekend en de groetjes van ons, de drie musketeers. Oké, Kees, José en Buk, fijn weekend alvast. En nog meer berichten zometeen. En dan hebben we weer een lange ronde, alle tijd voor jullie. Messenger Bob van Beten en Bob het kbcradio.nl. Het is 11:30.
2: Terugkerende schimmelinfecties, vage klachten of weinig energie en blijf je aanmodderen met symptoombestrijding? Misschien heb je wel een Candida-overgroei. Yvonne Oostrom, de Candida-coach, helpt je Candida bij de bron op te lossen. Met voeding als medicijn en een persoonlijke aanpak werk je aan blijvend herstel. Plan nu een gratis intakegesprek op candidacoach.nl.
3: Dit is Dick de Hark met de hoofdpunten van het radionieuws. De ANWB waarschuwt voor mogelijk veel vakantiedrukte op de Nederlandse wegen. Als laatste schoolregio start voor het midden de zomervakantie. Ruimtevaartorganisatie SpaceX heeft de 13e testvlucht van Starship op het allerlaatste moment afgeblazen. Volgens SpaceX weigerden enkele motoren, waardoor de lancering automatisch werd afgebroken. De Amerikaanse president Trump beweert dat China zich heeft bemoeid met de Amerikaanse presidentsverkiezingen van 2020. Trump zei in een tv-toespraak dat hij documenten vrij wil geven die aan zouden tonen dat China informatie van 220 miljoen Amerikaanse kiezers heeft verzameld. Ook de afgelopen nacht waren er over en weer aanvallen van de VS en Iran op verschillende doelen. Het weer, eerst droog en af en toe zon. Bij een matige noord- tot noordwestenwind worden 22 tot 28 graden. Vanmiddag maakt het noordoosten en oosten de meeste kans op een bui. Mogelijk met onweer.
4: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er staat 180 kilometer file. Het is druk bij de grensovergangen naar Duitsland. Zoals op de A1 vanuit Hengelo voor de grens bij de Lutte. 10 minuten vertraging. De A7 vanuit Groningen naar Duitsland voor de grens bij Nieuweschans. 40 minuten extra. En je doet er een half uur langer over op de A12 vanuit Utrecht naar Duitsland. Tussen Arnhem-Noord en de Duitse grens. Dan de A50 vanuit Arnhem naar Os. Tussen Knoopend Valburg en Ravenstein is het op onthoud een kwartier.
5: Ja, Breker, kom dan maar even uit. Hier is de spuitelf op de truck.
6: Ja, goedemiddag. Het is hier met Roderick van Overloop, zeg, kerel. Goedemiddag, zeg. Ik kan jullie bijna niet verstaan, zeg.
5: Ja, Roderick, wij kunnen jou ook niet verstaan. Het klinkt een beetje kak.
6: Verrek, zeg. Dus jullie verstaan mij ook niet?
5: Nee, wij kunnen jou niet verstaan, nee.
6: Dat meen je niet, zeg, hé. Moet ik zeker weer een nieuw bakkie gaan kopen?
5: Volgens mij, Roderick, moet je gewoon een nieuw bakkie gaan kopen. Stay tuned.
7: De echte professionals kiezen voor Serio wireless antennes. Deze zijn geschikt voor 4G LTE MIMO, wireless LAN, Tetra en GSM. Maar ook voor al uw andere communicatietoepassingen en oplossingen. Voor een betrouwbare Europese kwaliteitsantenne kijkt u snel op serioantenne.nl. Serio wireless antennes.
6: Brik.
5: Ja, Breker, kom maar.
6: Hé, hey, met Roderick hier weer. Ik heb een nieuw bakkie, kun je me nu wel verstaan?
5: Nee, Roderick, het klinkt nog steeds heel erg kak. Ik ben bang dat je nu weer een nieuw bakkie moet gaan kopen.
6: Dat meen je niet, zeg, hé. Moet ik zeker weer een nieuw bakkie gaan kopen?
8: Koop je CB bij KBC. Roger. Ga naar kbcimport.com.

0: natuurlijk hartstikke gezellig.
1: De Johnny's.
0: Geweldige muziek altijd. Wat zeg ik? Nou, niet alleen de muziek, maar het is sowieso altijd... Oh, oh, oh, kalm aan, zeg. Ja, toen het toch de Johnny's waren natuurlijk. Ja, dat maakt het maar niet uit. Leuke muziek, onderweg op KWC. En een goede reis, Chippy. En een fijne vakantie. Niet aan de Costa del Sol, maar Noord-Spanje. Waar het ook nog altijd heet is. Meer over het weer trouwens zometeen. Onderweg op KBC. Dus even kijken naar veel meer berichten. Chippy, heb je gehoord? Nou, er zijn echt zoveel mensen die zich al gemeld hebben. Raoul en Ruud bijvoorbeeld. Ruud van Dielen, ja, onderweg voor Interspin. Gistermiddag leeggekomen in Marseille. En nu op het gemakje naar huis aan het rijden. Morgen natuurlijk pas thuis. Dus een rustig rijdagje vandaag. Wel ander weer opeens. Gisteren nog tropisch en ik heb nu de kachel aan. Dat meen je niet. Is het zulk baggerweer dan in Frankrijk op dit moment? Gisteren kregen we de berichten en foto's ook al binnen trouwens. Inderdaad, dat diverse buien overtrokken. En trouwens, in het weeroverzicht heb ik het ook voorgelezen. Dat met name vandaag op veel plekken het echt heel ander weertype is dan de afgelopen periode. Een flinke afkoeling, maar ook heel veel regen. En dat is met name, denk ik, voor bosbranden heel erg fijn. Die regen, voor de duidelijkheid. Goed. Messenger Bob van Beten en bob@kbcradio.nl. Wat hebben we nog meer in de aanbieding? Nou, best wel veel eigenlijk. Ruud, goede reis naar huis. En alvast toch een korte weekend. Maar ja, maak er wel een lekker weekend van natuurlijk. Je moet toch even je uren pakken. En zo is het maar net. Goed. Eens even kijken wat we allemaal hebben. Net of ik me niet voorbereid heb. Dat klopt inderdaad. Stegeman. Daar houd ik van. Elwin, goedemorgen. Lambiek heeft gezegd bijna weekend. Nou, dat vind ik ook. Lekker, bijna weekend. Bluetooth duimpje ook nog erbij. Dus ik ben me helemaal verwend. Dankjewel. Lambiek, Jan is er ook bij. Jan, wat heb je gedaan? Even kijken. Oh, de laatste is eruit. Ik ben nu richting huis aan het rijden. Nog 410 kilometer te gaan voor Jan Grinwist. Blijkt de Tour de France wel. Alleen... Nog even doortrappen, denk ik dan. Maar wel lekker, zeg, dat vooruitzicht. Tour de France, ja. Houden we ons daar nog mee bezig? Ik hoor er niemand meer over. Ik zou best kunnen denken van... Hé, daar heb je er weer een. Tourflits. Een tourflitsje doen of zo. Of, kijk daar, er komt hij. Voorzichtig. Oké. Bedankt voor de foto's trouwens, Jan. Leuk om altijd te zien. Gisteren kreeg ik al het een en ander binnen van je... met die video erbij, met die wateroverlast in Bretagne. Ik dacht eigenlijk al dat je kilometers of wat dichterbij in Nederland zou zijn. Maar je bent nog wat aan het doen geweest, zie ik hier ook op de foto. Wat een leuke dorpjes en steden en ruïnes ben je tegengekomen. Ja, geweldig. Rustig aan. Geniet er nog even in Frankrijk. Nou ja, dat wil zeggen België door. En dan, huppakee, op naar de casa. Gerard Grootkozijn is erbij. Krijgt van mij een Bluetooth duimpje. Is vandaag hartstikke druk aan het sturen voor Van Engelen BV. Met een witte dag. Al leeg neem ik aan, of heb je die boel eraf gekieperd vanaf de dieplader? Zit het er nog op? Dat had daar afgemoeten, Jan. De MRC Mossel, goedemorgen Bob. Ik zeg dag Luc. Vandaag ben ik min of meer de klusjesman. Hè? Thuis, wel te verstaan. Oh, nou, dat is ook lekker toch? Want mooi vroeg weekend en dus mooi op tijd voor wat klusjes in huis. Je weet wel, die kleine dingen die altijd uitgesteld worden... Ja, die moet je inhalen in de verloren uurtjes. Maar ja, verloren uurtjes zijn er pas als ze al weg zijn. Dus in dit geval, goede aanpak. Van uitstel komt in mijn geval geen afstel. Graag koffie als het kan. Tuurlijk, regelen wij voor je. En straks een heerlijke... Nee, dat is een olletje. Straks een heerlijk kipsatéetje. Dat rijmt wel trouwens. Dat is je koffie. Kipsatéetje van Corrie. Die gaat dat regelen voor jou, hoor. En lekker luisteren en onderweg natuurlijk. Iedereen een prettige vakantie of een weekend dat eraan zit te komen toegewenst. Morgen, zaterdag, is het Griekse avond met live muziek in ons plaatselijk Griekse restaurantje. Ik kan me wel voorstellen dat jij en Miranda daar zeker van gaan genieten. Eet smakelijk. En hebben we nog een sirtaki? Nee. We gaan geen sirtaki dansen. Ik ben überhaupt geen goede danser. Maar we kunnen wel even Grieks muziekje opzetten. Dat is misschien wel even leuk, denk ik. Oh ja, dit is gezellig. Wat is dit ook alweer? Op de toeter André Mos. En de Lefkasman. Nou, dan kom jij alvast even in de stemming, Luc, voor morgenavond. Eet smakelijk. Grieks eten, lekker altijd, heerlijk. Alleen, mensen zijn altijd heel erg gespitst op heel veel vlees eten. Ik ben zeker een vleeseter, maar we hebben een paar dagen geleden gebarbecued. Ik geloof dat we 3 stukjes vlees hebben gegeten. En lekkere salades en alles, van alles er nog wat bij had Marit gemaakt. Geweldig allemaal. Maar zoveel vlees hoeft nou ook weer niet. Vroeger was het echt minstens 7 stukken vlees naar binnen werken. En zo gauw mogelijk ook. En saté, hè? Ja, maar dat is toch weer anders dan onze saté. Die blijft toch het allerlekkerst. Die van kantinejuf, juffrouw Corrie. Goed. Nou, we gaan even met de lefkastman erbij naar een andere man. En dat is Hannes van Ton, Trans, Ogenbob en Onderwegjes. We zijn er weer bij. Gisteren helaas niet kunnen luisteren. Nee, ik heb je gemist, zei ik dan straks al even. Maar vandaag ben ik weer present. Gisteravond hadden we een gezellige avond bij Lemmy's. Oh, in Longwy natuurlijk. En vanmorgen in Pilon gelost en ook weer geladen voor Asten. En daarna in Bladel voorladen en dan heb ik wel weekend. Mooi vooruitzicht. Op naar Bladel. Ik rij nu bij de Bastogne Koeken. Bob dubbelop in het kwadraat. Wat dacht je van de searchers? Nou, ik ga even naar het lijstje kijken wat we allemaal hebben. Best wel veel deze week, dus voordat ik de searchers gevonden heb. Mooie woordspeling. Je weet het niet, misschien zo meteen wel. En voor de ketting, nou, zet je schrap in aansluiting op Never Be Clever van Herman Brood. Wat een lekker nummer was dat trouwens, hè? Ja, die leftcast mag even. Ik vond het wel even lekker eigenlijk. Dit was de laatste schakel in de muzikale ketting. Herman Brood, Alice Wild Romance.
2: Going down the line, head up high. I wonder why it's so hard to feel fine.
0: Nou, goed, die heb je gisteren natuurlijk helemaal kunnen horen bij ons. Dus nee, dat gaat er nu niet meer worden. Het lijstje van Hannes is Rick Astley, Never Gonna Give You Up, in aansluiting op Never Be Clever. Daarna All Saints met Never Ever. Wat leuk dat je die gevonden hebt. Die draai ik nooit, All Saints. Leuke meidengroep was dat. En Two Brothers on the Fourth Floor met Never Alone. Oké, nou dan is die wat dat betreft weer compleet. Nog een paar berichtjes. Ruud van der Zee, Mammoth Road Cargo zegt ultieme weekendplaat. Ik geef hem even door. Peter Fox met House am Zee. Voor jou, Bob. Als ik luister naar jouw omschrijving van wonen, klopt het aardig. Ja, Rudy van das Meer is het eigenlijk, Ruud van der Zee. En ik kijk uit op een binnenmeertje, kun je ook wel zeggen. Maar het is, nou, dat is wel heel, heel erg ruim genomen. Maar het is een leuke plas, zeker. Dus leuk idee voor de UWP, de ultieme weekendplaats. Nog even naar Mario van dezelfde club. Ik wil namelijk via deze weg Ruud van der Zee even beterschap wensen. Hopelijk knapt hij snel weer op, want ik vind hem erg positief met een weekendje. Oké, fijne uitzending verder en iedereen de groetjes. En fijn weekend, dan wel vakantie de komende weken. Oh nee, geen tourflits vandaag meer hoor.

0: Short People van Randy Newman. Gisteren hadden we nog een plaatje van Randy Newman. Ik ga toch een keertje Randy Newman helemaal met een drietal nummers laten horen, bedoel ik dan, achter elkaar. Ik begreep het niet helemaal van Mario van MRC met Rudy beterschap te wensen. Hopelijk knapt hij snel weer op. Ik vind hem erg positief met dat weekendje. Ja, wat ging hij ook weer doen? Wat was het ook weer, Ruud? Wat ging hij ook weer doen? Nee, ik begreep het niet. Ja, Salerno lossen, s'nachts rijden, positief, lekker weekend wandelen. Nee, ik heb geen idee meer. Ik weet het niet. Mario en Ruud van Mammoet Noodtaco, ik doe even koffie voor jullie. Oké, Ruud, beterschap ook van mij dan, hè? Ja, ik zeg maar wat. Lekkere bak koffie erbij. De Viking Hans is erbij gekomen. En wat een prachtig uitzicht heb je ook weer meegestuurd in de fotootjes. Maar wel wegwerkzaamheden. Dat lijkt mij erg Duitsland. Want ik zie het aan de paaltjes ook. Dit is Duitsland. Ach, ach, ach, ach. Als ze in Duitsland aan de ene kant van de weg beginnen en dan op een gegeven moment zijn ze klaar aan de andere kant van de weg, dus zeg maar kilometers verderop, dan kunnen ze weer van voor af aan beginnen. Altijd feest in Duitsland met de wegwerken. Goed, Hans, dank voor het doorsturen van die foto's. Het is wel mooi weer, zie ik. En ja, is dat de Elbe-tunnel of niet? Even kijken. Ja, de Elbe-tunnel, die herken ik ook meteen. Hartstikke leuk om te zien. Videootje nog bij. Oh, ik kan vanmiddag wel lekker video kijken. Nou, helemaal voor elkaar. Het verhaal van Hans is even in woorden samengevat van de foto's. Gisteren gestopt in Grossape. Zeg je het goed? Grossape? Grosse Aspe moet het zijn natuurlijk, ja. Staat er wel goed hoor. Daar wezen eten en wat uurtjes geslapen. Vanmorgen om 5:30 vertrokken. Wat uurtjes gereden en een bakje gedaan bij Hasselune. En ik ben inmiddels weer onderweg. En net Denenkamp in Nederland de grens over. Oh, je bent al dichtbij, zeg hé. Net op weg naar de frietzaak in Tiel. En daar wil ik daar rond 1:00 zijn. Temperatuur, ik geef hem even door. Nederlandse temperatuur 23 graden. Had je beter in Noorwegen kunnen blijven. Dan was het 28, toch, gisteren of zo? Goeie reis, Hans, naar de frietzaak. Dus als het straks klaar is, dan wordt het smullen naar de zaak. Ik kan me voorstellen. Oh, nee, als je straks klaar bent met smullen, dan wordt het daarna naar de zaak. Voor iedereen een goed weekend. De Viking. Nou, en doe het goed aan je vrouw, zeg ik dan. Smullen van het weekend. Lekker. Denneske is er ook bij gekomen. Hoe laat leven we? 10:50. Nee, dan gaan we nog even. En doen we nog even één berichtje. Dat 1, even 2, 3. Even één rondje bedoel ik dan eigenlijk. Hè. We hebben best wel veel post. Goedemorgen, Denneske hier. Lekker voor de vierde keer de hele uitzending meepakken. Ja, jij wel, lekker. Ik ook trouwens, Dennis. Hè. De vijfde keer is het voor mij trouwens deze week. Een prachtig ritje heb ik tot in de Toscane gehad. Oh, wat lekker, ja. Nu nog eentje bij Stuttgart afgezet. Voor Van Eyck International Car Rescue trouwens. Nu op weg naar huis. Goed zo. Waarschijnlijk kom ik tot Asten vandaag. Ben Nobis, denk ik. Morgen op de zaak lossen en dan heb ik echt wel een lekker weekend. Kijk eens aan. Eens even kijken wat je allemaal mee hebt genomen. Mooie foto's inderdaad, Dennis. Geweldig hoor. Ook wel slecht weer. Ik zie hier heel veel regen op de grond liggen. Ik bedoel plassen op de grond liggen. En dat is niet van jou, dat is van het water. Van de regen natuurlijk, ja. Of zit ik al te ver in je fotoalbum te kijken? Nee, het is alleen maar prachtig weer. Dit is van een andere keer natuurlijk, ja. Gelukkig maar. Dennis, goed weekend alvast dan. Ook al moet je nog een dag hier wachten erop. Joop Zijderlaan Stolwijk, ook hij is van de party. Bob, alle luisteraars van onderweg, ik ben er weer bij. Ik heb vanmorgen gelost in Eindhoven de Gekste. En weer geladen in Duisburg voor Veendam. Daar ben ik vanmiddag rond 1:00. En daarna nog even laden in de Eemshaven voor Barneveld. En dat is voor maandag natuurlijk, hè. En dan op de Casa aan. Doen we maar een lekker bakkie. Dat doen we dan bij deze. En natuurlijk ook zo meteen een satéetje met lekkerste pindasaus. Oké. Alvast een fijn weekend voor iedereen. Joop! Van Joop en van Monique, weet je wel, van dat duo. Dat echtpaar. Joop en Monique. Joop van Zijderlaan Stolwijk. Doe Monique de groetjes. En nog even één berichtje, nou twee misschien. Gerrit, de Winnetoe onderweg naar pittoreske Volendam, Bob. Dus inderdaad, ik pak de dijk van Lelystad naar Enkhuizen. Iedereen een fijn weekend en jij natuurlijk ook. Kijk, dankjewel. En Vincento, de buschauffeur van Eindhoven, zegt Eindhoven is er weer bij. En mijn collega Jurjan luistert ook mee. Nou, Jurjan. Echt hartstikke leuk dat je er bent, Jurjan. En eigenlijk ben je dan hartstikke nieuw. Eens kijken of we jou nog een beetje kunnen introduceren. Ik denk het eigenlijk wel op deze manier. Jurjan. Gezellig dat je er bent. Ik vind het heel erg leuk dat je luistert. Dus kunnen we nog iets anders nieuws doen voor hem? Ja, dat doen we ook nog eventjes. Jurjan.
1: Nieuw.
0: Goed dat je er bent. Dit is Onderweg op KBC.
2: Sin pensar hacia donde me lleva.
0: Met Shakira, en Burna Boy.

0: Shakira uit Colombia. Ja, ja, ja. De kenner weet het natuurlijk, want er moet meer van Shakira komen. Want het is Bob Dubbelop tijd. Twee platen van één en dezelfde artiest en soms wel drie. Maar voor 12 uur hebben we het nog maar met eentje.
1: Bob Dubbelop.
0: Waka waka, this time for Africa. Ja, het wereldkampioenschap voetbal in het jaar 2010. Leuk toch?

0: Africa. Shakira, Shakira. Zo. Zondag kijken, zondagavond om 9 uur is het zover. Ja, ik weet het niet hoor. Argentinië tegen, ja, tegen Spanje. Of Spanje, Argentinië. In de finale natuurlijk. Om 9 uur 's avonds begint het Nederlandse tijd. Dus voor velen best een goede tijd. Tenzij je maandagochtend net als ik heel vroeg op moet. Ik weet ook niet of ik wel ga kijken eigenlijk. Spanje, Argentinië. Wat gokken we? Ik denk Argentinië. Ja, dat hij gaat winnen. Dat denk ik gewoon. Geen verstand van, maar ja, ach, misschien ook wel. Goed, 2 keer achter elkaar. Shakira, Hodia, Shakira, Shakira. En dat was Bob Dubbelop vandaag. En het volgende uur aansluiten voor de muzikale ketting. Dat doen we natuurlijk ook hier onderweg bij KBC Radio. Tweede uur. We zijn er klaar voor, zeg ik. Wonderful music.
1: Bij de online drogist vind je nu Pharma Noord. Hoogwaardige supplementen voor dagelijks gebruik. Met BioSelene plus Zink, waarvan selenium en zink bijdragen aan de normale werking van het immuunsysteem. En BioChromium, waarbij chroom bijdraagt tot het behoud van een normaal bloedsuikergehalte. Ontdek nu het assortiment van Pharma Noord bij de online drogist. Er is er maar één.
2: Uiterlijke opzichtdatum. Oh, gisteren.
3: Tja, dat soort verrassingen wil je niet. Met Mokadocs staan al je contracten centraal. Altijd inzicht in je deadlines.
2: Klinkt goed.
3: Minder gedoe, meer controle. Mokadocs. Ga naar ikstartvandaag.nl voor jouw gratis account.
4: Online een tweedehands auto kopen of leasen? Bij Carvendo.nl kies je uit meer dan 10.000 auto's en regel je alles vanuit huis. Altijd een jaar garantie, de eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
5: Met Ukjes in huis zijn kruimels en vlekken nooit ver weg. Als moeder van 3 bedacht ik daar iets op. Handige hoezen voor al je kinderstoelen. Van je maxi-cozy tot wipstoel tot triptrap. Alles lekker schoon. Ukje hoezen zijn van zacht katoen, waterdicht gevoerd en stijlvol. Ga naar ukje.nl en shop je hoezen. Ukje.nl.
6: Bent u op zoek naar een betrouwbare en betaalbare occasion? Dan bent u bij De Bruin Company in Roosendaal aan het juiste adres. Ook voor inruil en inkoop. Debruincompany.com.
7: Dit is Ewald van Lint met het radionieuws. Nederlandse ziekenhuizen kampen met een groeiend tekort aan neurologen. Daarvoor waarschuwt de beroepsvereniging. Door de vergrijzing en nieuwe behandelingen neemt de vraag naar neurologische zorg snel toe. Wachttijden lopen op en patiënten moeten soms uitwijken naar andere ziekenhuizen. Er komen wel meer opleidingsplekken voor neurologen, maar nieuwe specialisten zijn pas over een paar jaar beschikbaar. Volgens de vereniging moeten andere manieren van werken de zorg toegankelijk blijven houden. De NS betreurt de aangekondigde 24-uur-staking op het spoor van vakbond FNV. Volgens de spoorvervoerder zal die veel meer reizigers treffen dan de eerdere staking in juni. FNV wil begin september actie voeren tegen de bezuinigingsplannen van het kabinet op de sociale zekerheid. NS roept de vakbonden, de werkgevers en het kabinet op om weer met elkaar in gesprek te gaan. Een definitieve datum voor de spoorstaking is nog niet bekend. De vakbond voert in de eerste helft van september verschillende acties. De ANWB waarschuwt voor mogelijk veel vakantiedrukte op de Nederlandse wegen. Als laatste schoolregio start voor het midden de zomervakantie. De ANWB Verkeersinformatie verwacht dat er vandaag ook veel Duitse toeristen op de Nederlandse wegen te vinden zijn, onder meer naar de kust en naar Friesland. Ook veroorzaken wegwerkzaamheden en Duitse grenscontroles extra verkeershinder. De meeste vertraging is vanaf het middaguur op routes naar het zuiden en rond de grensstreek, aldus de ANWB. En Vitesse heeft het juridisch gevecht met de KNVB definitief gewonnen. De Hoge Raad oordeelt dat de club vorig jaar terecht werd toegelaten tot het profvoetbal. Alle bezwaren van de KNVB zijn afgewezen. Vitesse zegt dat deze uitspraak voor rust zorgt na een onzekere periode. De club uit Arnhem bekijkt nog of er een schadevergoeding gaat worden geëist van de KNVB. Ook loopt er nog een bodemprocedure tegen de voetbalbond, maar mogelijk gaan beide partijen om de tafel om alles snel op te lossen. Het weer wisselend bewolkt met flinke zonnige perioden en ook kans op een buitje, met name in het noordoosten. De temperatuur varieert van zo'n 22 graden vlak aan zee tot 28 in Limburg. Er waait een matige, aan zee en boven het IJsselmeer vrij krachtige noordwestenwind. Tot zover het radionieuws.
8: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Op de A2 Den Bosch-Utrecht heb je tussen Veghel en Kerkdriel een kwartier vertraging. En de A7 vanuit Groningen naar Duitsland, voor de grens bij Nieuweschans, 3 kwartier extra.
0: Zo.
8: A37 vanuit Hogeveen naar Duitsland, tussen Emmen-Oost en de Duitse grens, 20 minuten vertraging. Dan de A50 Arnhem-Os bij Ravenstein, een kwartier extra. En de A76 vanuit Geleen naar Duitsland. Ook weer voor de grensovergang, 20 minuten extra.
0: Dankjewel Dennis, dankjewel Dennis. Hey, Ruud heeft nog een opmerking en die is geflitst. Oh, en de Frigo Amigo is er ook bij.
9: Ja, het feest kan weer beginnen, laat jezelf lekker gaan.
0: En doe maar gek.
9: Hele goede middag.
0: Bijna weekend.
9: Niet zo chagrijnig,
0: hey.
9: We gaan er tegenaan.
0: En zeker wel. Hey.

0: lekker interactief, hoor.
1: Where the music never stops.
0: Dit uur begin ik met Poison Arrow, een van de grote hits van ABC in hun beginjaren. Uit 1982. En post, ja, kom er maar mee. Post maar. Messenger Bob van Beten en bob@kwcradio.nl. In aantocht voor de muzikale ketting een lekker nummer. En niet te vergeten, de ultieme weekendplaat.

0: To My Heart. Onderweg op KBC, ABC, ABC en Poison Arrow. Voor de muzikale ketting gaan wij aansluiten op Never Be Clever. En we hebben al diverse suggesties binnengekregen. Herman Brood en his Wild Romance. Misschien wordt het inderdaad wel Rick Astley, Never Gonna Give You Up. Wat Hannes voor heeft gedragen. Of even die andere suggesties. Ja, wacht het maar af. Eagle Sky, Peter Leijendekker laat weten via Messenger. Vandaag is trouwens de langste etappe voor de Tour. Maat. Oké, okay, goed. 205 kilometer. En Pogacar gaat hem pakken. Oké, okay, dat geloof ik ook wel. Ja. Ja, dat denk ik. Weet ik veel. Maar ja, het is wel leuk om dat even te volgen. En zeker als je een beetje van fietsen houdt. En een beetje goed bent in fietsen. Ja, dan is het vanmiddag absoluut weer genieten. Van of Pogacar wel of niet de Tour etappe wint. Dat bedoel ik maar, ja. Onderweg. Op KBC Dol naar Belfort, om precies te zijn. Dat is de route over 205 kilometer. Het lijkt wel wat, Peter, dat jij of Vincento gewoon een keertje mee gaat fietsen bij die tour. Dan moet je eens aansluiten bij zo'n clubje natuurlijk, ja. Verdien je wel veel geld, denk ik dan. Een goede reis met de vrachtwagen natuurlijk, ja. Chippy nog even voor de ketting. Never, never, never rains in Southern California. Best een goed idee. Oh, jullie gaan naar Benidorm. Ja, ik zei Noord-Spanje, maar nou ja, goed. Iets zuidelijker dan, hè. Ik was wel in Girona ooit, in Playa nog iets. Ik weet het niet meer. In de provincie Girona. Ook prima. Ja, Zuid-Spanje ben ik natuurlijk ook meerdere keer geweest. Wel leuk, lekker. Maar jullie gaan met de voiture, neem ik aan, hè? Met de auto, toch, denk ik? Of gaan jullie met het vliegtuig? Je rijdt al zoveel kilometers. Kan dat er ook nog wel even bij? Of juist niet, natuurlijk, ja. Ik hoor het toch wel. Goede vakantie. Over vakantie gesproken, ja, zegt Kees. Van José en van Buck niet te vergeten, de drie musketeers. Vakantie? Huh? Volgende week Hongarije, Formule 1. Oh, wat leuk, Kees. Ga je daar met je zoon naartoe of niet? Of gaan jullie daar naartoe? Met José ook. Gezellig. Of, nou ja, dat hoor ik dan wel. En draai maar even Rutger van Barneveld. Ja, die begint steeds populairder te worden, hè? Houden we de feeststemming er een beetje in met Rutger. Nou, wie weet doen we dat zo meteen nog eventjes, ja. Grand Père is en route en krijg van mij een duimpje terug. Morgen, Gerard. Bon weekend, vast voor jou toegewenst. Kan weer veel. Heeft ook een ideetje voor de ketting? Even kijken, hoor, want Philip. Philip, goedemiddag intussen.
1: Er hier file tussen Mechelen-Zuid en Machelen richting Brussel.
0: Pardon? Een file? Oh, wacht even. Dat is even heel erg belangrijk. Die moeten we even duidelijker in de uitzending horen. Philip, nog één keer je berichtje. Een
1: kwartier file tussen Mechelen-Zuid en Machelen richting Brussel.
0: Kijk eens aan. Nou, kijk, zo krijg je de directe verkeersinformatie van de taxichauffeur zelf. Hartstikke voor elkaar, zeg ik dan. Onderweg op KBC. Hahaha. Meestal doen we VK als eerste in het bericht, maar je kunt ook iets inspreken natuurlijk, hè. De buschauffeur lijkt het wel wat volgens mij om in een teampje te gaan rijden. Julian luistert ook mee, de buschauffeur van Antwerpen. Ik zat even met Philip mee. De buschauffeur van Eindhoven. Goed, en nog even naar RWI. Goedemiddag Bob, we zijn er weer bij hoor. Alleen niet heel lang helaas. Klein uurtje en dan ga ik nog even druk doen. Ja, maar ik heb ook nog een klein uurtje te gaan. Dus wij je toch mooi even met me mee en ik met jou. En dan zeg ik aan het einde van de dag de groetjes, een week of 3,5. RWI, dat doe je me niet aan. 3,5 week geen berichten van jou. Je gaat maar mooi even wat sturen vanuit Bulgarije. Daar vertrekt hij volgende week naartoe. Oké, hele fijne uitzending voor jou en voor jullie natuurlijk, ja. Een mooie tijd al daar. 3,5 week is wel heel lang, hè. Dan ga je al bijna aan je pensioen denken. Zo voelt dat om pensioen te krijgen, denk ik dan. Vliegensvlug. Gaan we verder. En wat leuk om te lezen dat Martin, Kelly en Noah lekker gaan vliegen. Ik denk alleen aan de vliegende panters. Albert Hammond. It never rains in Southern California. Kun je ook kiezen. Oh ja, dat is ook waar, ja. Goed, de Frigo Amigo. Klaas zegt Claudio. Goeie Bob. Ik meld me ook weer even. Rubber hier op de Route du Soleil richting de Casa. En inderdaad, het is voor Frankrijk al lekker afgekoeld naar 23 graden. Ik zit bij Til Châtel. En vanavond dan maar naar Neufchâtel, dacht ik zo. Ja, ik niet, ik lees het voor, maar ik zou dat ook kunnen bedenken, ja. Lekker vooruitzicht. Wil je gezellige avond hebben met Claudio bij een best wel oké temperatuur buiten dan? Neufchâtel, daar moet je dan zijn. Nou, dan ben je al heel end weer richting Nederland opgeklommen, Claudio. Goed dat je er bent. En door wie werd hij nou geflitst? Rauwe Ruud zegt, ik werd net nog voorbij geflitst. Oh, door een paar tourauto's en een truck. Even kijken. Oh, ik zie het. Ja, wat leuk. Ja, dat is dan wel weer leuk als je weet dat de tour gaande is. En het is de langste etappe, mensen. Wist je niet, hè? Heeft Peter ingefluisterd. Goed. Nee, de Formule 1, zegt Kees, dat is Hongarije. En dat is volgende week met José.
2: Ah, kijk.
0: José mag mee. Of Kees mag mee met José. Dat zou ook kunnen natuurlijk. Ja. De drie musketeers en Buck. En Buck dan? Nou, nog erger, ik maak me best wel druk over november. 3 weken Benidorm. Wat een lekker vooruitzicht heeft die hond, zegt. Jongen. Ik ben daar grootgebracht in Benidorm. Oké, nou, dan hou je ook wel van Rutger van Barneveld en de Nederlandstalige meezingmuziek. Gaan we voor je regelen, hoor. Kees, José en Buck. Goeie reis vandaag. En alvast een lekker weekend voor jullie toegewenst. Onderweg op KBC Radio, nu Nickelback en This Afternoon uit 2010. En Zara Larsson onderweg met Midnight Sun. Het is zomer op je radio. Dit is KBC. Dit is Onderweg.

Robbie Williams. En Laura Pausini, ze gaan optreden tijdens de slotceremonie WK Voetbal. En dat gaat er komen. Komende zondag is dat zover. Je hoort hem in aansluiting nog op Sarah Larsson, die ik liet horen in Midnight Sun. Ik was even druk bij de kantinejuf bezig, want ze zegt, zou je heel even kunnen helpen. Ik weet dat de uitzending voorgaat, maar er zijn zoveel mensen die kipsatijntjes willen hebben. Ik kan het niet meer bijhouden. Kun je nog even bedenken wie? Nou, wij moesten echt even bedenken. Maar heb je een kipsatijntje besteld en het nog niet binnengekregen van de kantinejuf? Noem nog even je naam, dan komt hij eraan. Zo gauw mogelijk. 4 stokjes kip, verse kipsaté met de allerlekkerste pindasaus van juffrouw Corrie. Laat maar weten. Messenger Bob van Beten, bob@kbcradio.nl. Goed. Even een weer overzichtje voor Europa. Terwijl ik ook zie dat Wilco en Annette binnenkomen rijden hier in de schuur. Gezellig. En de tuinman. En dat is Martien Leenders. En zijn vrouw Rudy zijn er ook bij gekomen intussen. Nou, dat bericht zometeen. Die berichten zometeen. En nog meer post. Messenger Bob van Beten, bob@kbcradio.nl. Welkom, welkom. We maken even een rondje Europa. En dan moet ik even kijken of wij wel België voor ons hebben liggen. Ja, wel degelijk. Voor middag en voor morgen ook alvast even een weerberichtje. Brede opklaring in het Belgisch op dit moment. Met 27 graden als maximale temperatuur landinwaarts. En aan de kust is het minder warm. Hooguit een graad of 20. En dat komt door de noordwestenwind die trouwens in kracht gaat toenemen naar zo'n 4 Beaufort. Er waren wat regenbuitjes nog. Die zijn inmiddels België aan het verlaten via het zuidoosten. Okay. Vanavond helder. Volop genieten van de zonsondergang. Het is nog best lang warm. Met een nachttemperatuur naar 15 graden gaat het afkoelen. Oh, in de Ardennen zelfs 12 graden. Best wel cool. Morgen in België start die dag dan ook cool. En een noordwestenwind die brengt dan behoorlijk wat wolken met zich mee. Kan op veel plaatsen afwisselend bewolkt zijn, maar geen regen. Ook niet van betekenis, het blijft droog. Het wordt ongeveer morgen 20 graden Celsius in de ochtend al. En bij een matige wind op de meeste plekken blijft het dus ook droog. En wordt het 20 graden aan de kust, maximaal. En 25 graden in het noordoosten van België. En in de avond, dan lost de bewolking, die er eigenlijk wel grotendeels is, toch op. En het laatste wolkenpakket trekt dan in de nacht naar zondag af, met zo'n afkoeling naar 13 of 14 graden. En ja, het wordt echt een frisse nacht in de Ardennen. Dan moet je een deken meenemen, 10 graden Celsius. Zondag en maandag weten we ook alvast, de noordenwind die brengt weer wat bewolking mee. Zondag is er wel lokaal kans op een bui. Neerslag van betekenis blijft opnieuw wel uit. 14 graden aan de kust en in het zuidoosten. Een dipje van 10 graden en dan, nou ja, zitten we alweer na het weekend. En dan ben ik er ook weer dus. Het midden van Europa heeft een wisselvallig verloop. Met een afwisseling van zon, wolken en een enkele bui. Verder ontstaan vanmiddag her en der verspreid toch wel pittige regen- en onweersbuien. Frankrijk, ook daar enkele pittige regen- en onweersbuien kunnen voorkomen vanmiddag. Op zich is het weer vrij rustig in het westen met een afwisseling van zonnige perioden en wolkenvelden. We hadden straks even over Bulgarije als je daar naartoe gaat. En Hongarije en sowieso Zuidoost-Europa, waar het vrij zonnig is. Zomerweer van, in het zuidoosten van Europa van in elk geval bijna overal boven de 30 graden uit.

0: En het blijft overal droog. Op de Egeïsche Zee staat een flinke meltemie. Zou het wind zijn? En nog even Zuidwest-Europa induikend, want zeer lokaal kan vanmiddag nog een enkele regen- en onweersbui ontstaan, maar op de meeste plekken blijft het wel droog in Portugal en in Spanje. Italië ook datzelfde verloop en de temperatuur overigens in Zuidoost-Spanje en in Italië kan oplopen weer tot rond de 40 graden Celsius. Toch aan de warme kant. Wat ik zo meteen ga laten horen is Arizona van de Nederlandse groep De Buffoons. En ik meen dat dat niet het originele is, maar wel een leuk ideetje van Michel van Doren. Die zat gisteren al in de Octopushoek. En toen was het ook wel Nederpop uit België vandaan, nou, zeg maar. Dat zometeen Arizona dus van de Buffoons. En de muzikale ketting, daar gaan we echt wel een start mee maken. Meteen erachteraan, dus tot zometeen. Onderweg.
1: Uiterlijke opzichtdatum... Oh, gisteren.
2: Tja, dat soort verrassingen wil je niet. Met Mokadoc staan al je contracten centraal. Altijd inzicht in je deadlines.
1: Klinkt goed.
2: Minder gedoe, meer controle. Mokadoc. Ga naar ikstartvandaag.nl voor jouw gratis account.
3: Schoonmaken op hoogte? Kies voor gemak en veiligheid met de telescoopsteel van HiClean. Perfect voor ramen, houtwerk, boeidelen en zonnepanelen. Eén systeem, alle toepassingen. Tot 18,2 meter hoog. Bekijk het zelf op hi-clean.com. HiClean. Eén steel, eindeloze schoonmaakmogelijkheden.
4: Bent u op zoek naar een betrouwbare en betaalbare occasion? Dan bent u bij De Bruin Company in Roosendaal aan het juiste adres. Ook voor inruil en inkoop. Debruincompany.com.
5: Jij altijd al Turkse fluit willen hebben op vrachtauto? Turkse fluit. En jouw vrouw wordt niet boos. Turkse fluit is mooiste fluit. Hé, hey, is een mooie fluit, hè?
6: Oh, is mooie Turkse fluit.
5: Is een mooie fluit voor op vrachtauto, niet? Jij thuiskomen, jij fluit, jouw vrouw eten klaar.
6: Oh, dat is mooi.
5: Turkse fluit is mooi. Turkse fluit 24 volt en Turkse fluit 12 volt. Bestel nu de originele Haido Turkse fluit. Bij kbcimport.com.

0: is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws. Nederlandse ziekenhuizen kampen met een groeiend tekort aan neurologen. Daarvoor waarschuwt de beroepsvereniging. Volgens de vereniging moeten andere manieren van werken de zorg toegankelijk blijven houden. De NS betreurt de aangekondigde 24-uur-staking op het spoor van vakbond FNV. Volgens de spoorvervoerder zal die veel meer reizigers treffen dan de eerdere staking in juni. De ANWB waarschuwt voor mogelijk veel vakantiedrukte op de Nederlandse wegen. Als laatste schoolregio start voor het midden de zomervakantie. En Vitesse heeft het juridisch gevecht met de KNVB definitief gewonnen. De Hoge Raad oordeelt dat de club vorig jaar terecht werd toegelaten tot het profvoetbal. Het weer wisselend bewolkt met flinke zonnige periode en ook kans op een buitje, met name in het noordoosten. De temperatuur varieert van zo'n 22 graden vlak aan zee tot 28 in Limburg. Er waait een matige, aan zee en boven het IJsselmeer vrij krachtige noordwestenwind.
1: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Op de A2 Maastricht-Eindhoven heb je voor het knooppunt Baterdorp bij Eindhoven 3 kwartier vertraging. Dat komt door een ongeluk, je kan daar alleen maar langs via de vluchtstrook. Op de A2 naar Maastricht voor knooppunt De Hocht bij Eindhoven 20 minuten vertraging. A7 vanuit Groningen naar Duitsland voor de grens bij Nieuweschans een half uur extra. En op de A76 vanuit Geleen naar Aken heb je voor de Duitse grens 10 minuten vertraging.

Kees van Bustoers. Als jullie met Bustoers mee willen, ga dan eens naar de hostes. Oh ja, Bustoers is aangesloten bij Garantiefonds Reisgelden. Dag allemaal!

Dat waren ze, dat waren de Nederlandse buffoens. Leuk plaatje trouwens, Michel. Leuk verzoek. Morgen niet, kan niet. Zondag niet, maandag weer hoor. Ja, morgen is er geen uitzending van Onderweg. Dat geldt ook voor de zondag natuurlijk. Onderweg.

Ik zit even te kijken naar de muzikale ketting, wat we allemaal binnen hebben gekregen. Maar best wel veel eigenlijk. Ik ga eerst eventjes naar Johan die erbij is gekomen. Johan AC. Johan ACC. Bob, onderweg. Dus doe mij maar eens even een tosti Hawaii. Zie je, daar gaat hij. En een doppio. En dan houd ik het wel vol tot het weekend. Nou, geweldig. Ik hoop dat het weekend gauw gaat beginnen. Want ja, op een lege maag kun je niet rijden. En op een gegeven moment, met een uurtje of wat, is dat toch ook wel weer uitgewerkt, denk ik dan. Die tosti gaan wij voor jou in orde maken. Kantinejuffrouw Corrie doet dat. Tussen de kipsatéetjes door ook nog tosti's maken. En het was net, zei ik al, een behoorlijke drukte. Dan regel ik nog altijd eventjes de koffie. Hè. De ballengaander is er ook bij gekomen. Gerrit, hey! Even een duimpje terug voor jou. Goed dat je er bent. Combi 1. Net geladen in Alblasserdam. Oh nee, dat was gisteren. Niet meer waar. Oh, wacht even. Nu snap ik het ook. Een duimpje. Oh, je bent er wel al lang bij, maar vergoten te versturen. Dat moet vergeten te verstoren zijn natuurlijk, snap ik. Vergeten te versturen, dus ik ben er de hele tijd al bij. Ach, nou. Dat is even jammer dan dat je een berichtje nu pas krijgt natuurlijk, ja. Oké, temperaturen. Napels 40 graden, maar niet helder blauw hierboven. Fijn weekend allemaal, laat Ruud nog even weten. Het is ook niet heel erg fijn wat dat er gaat. Jonge jongen zeg, 40 graden. Nee, dat valt vies tegen. Dat is een dompertje. Maar Ruud is het inmiddels wel gewend en die staat nog wel eventjes daar, toch? Onderweg op KBC Radio. Wat hadden we nog meer? Oh ja, niet te vergeten. Wilco en Annette hadden zich gebeld. Dus bij deze. Post uit Kaan. Vanmiddag gaan we laden voor Milaan. Dat rijmt ook, hè, als je het een beetje goed leest. Bedankt Bob weer voor een week gezelligheid op de radio. Nou, jullie ook bedankt voor je input. En dat geldt voor iedereen natuurlijk, hè. Fijn dat je in je vrije week van Utrecht dat voor ons hebt gedaan. Ja. Je moet wat doen voor je hobby, toch? Nou ja, het is wel een feit natuurlijk dat... ze is weer een boodschap doen, Marit. Dus het is wel een feit dat ze zegt... moet je nou elke dag onderweg maken? Ze zegt, nou, moet is een groot woord, maar willen wel. Ja, dus ja, ja. Het heeft wel gevolgen inderdaad dat het een beetje verdeeld moest worden. Maar we hebben het prima naar onze zin, hoor. Dus Annette en Wilco, don't worry. En vooral, net als wij, lekker happy blijven. Dus voor elkaar. Vanmiddag heb ik echt wel vrij. Ik ga een beetje voorbereiden. We krijgen vanmiddag ook weer vrienden. Gisteravond waren we bij vrienden op bezoek. En vanavond krijgen we weer bezoek. Dus wel zo gezellig natuurlijk. Nee, wij gaan niet barbecuen. Maar we gaan, we zien wel eigenlijk wat we eten. Ligt een beetje aan de boodschappen die gehaald zijn zometeen. Bob! Alle luisteraars, een prettig weekend. En Wilco en Annette doen de groetjes aan iedereen. En ik kan jullie zeggen, ik heb het met plezier weer gedaan deze week. We moeten richting de muzikale ketting zometeen. En we moeten niet te vergeten, ook heel erg nodig... richting een ultieme weekendplaat, een keuze daarvoor te maken. Even nog posten, even kijken waar ze gebleven zijn. Ook Peter Altena is er ook bij. Wacht even, ik kom zo bij de tuinman en de tuinvrouw. Net even een volle bak gehakseld. Spaans stro. Spaans stro. Gelost met de kooiaap, zegt Peter Altena. Zo nog even skuren, een volle bak aan de skuren. Sorry, een volle bak gehakseld laden... om daarna in blok zeil met de aap te lossen. De kooiaap, hè, volgende week. Een weekje vrij. Maar ik denk dat ik al wel zal luisteren met het oortje in. Net als nu. Oké. Goed weekend, alle molen. Van Peter, Oet Klooster. Kijk eens aan. En dan nog even naar de tuinman en de tuinvrouw. Dan nemen we nog eventjes de tijd voor. Even nog happy hour. Ja, even happy hour. Daarna zometeen wel de muzikale ketting. 12:43. Dit zijn die House Martins uit 1985. Hey.

0: Ja, Smartens op KWC Radio en Happy Hour. Happy Hour. Het is altijd Happy Hour bij ons. 2 voor de prijs van 1 en het kost je helemaal niks. Zometeen de eerste schakel in de muzikale ketting. Maar eerst even alle ruimte voor de tuinman.
1: Dag jongens.
0: Hallo. Ja, Martin die zegt... zegt niet zoveel. Een tijdje heeft hij zich koest gehouden. Even een updateje van ons, de tuinman en de tuinvrouw. We hebben het best wel namelijk druk gehad met moeders. Het was een paar dagen niet zo lekker. En ik heb het ook druk bij Château de Rai. Omdat Patricia, dat is hun dochter, en Robert op vakantie zijn. Ah ja, ik snap je wel. Zojuist thuisgekomen van het boodschappen doen. En nu even wat uit de keuken halen van juffrouw Corrie. Kijk eens aan. Nou, kipsatéetje zeg ik voor jullie, hè. Ook al zou je denken, de pindasaus is niet helemaal goed voor de lijn... maar het is wel heel erg lekker, kan ik je zeggen. Maar goed, voor iedereen een fijn weekend gewenst van ons. Martin en Rudy Legers. Nou, fijn dat jullie weer zu Hause zijn. Een lekker weekend gewenst natuurlijk, ja. Combi 1. Ik weet wat jullie eten met vrienden vanavond, zegt hij. Wok uit Kaarn. Uit Kaarn. Want dan maak je zoveel reclame voor. Je hebt hem door, Johan. Nu pas trouwens, hè. Nu pas. Tjonge. Ja, Wilco en Annette en ook Kees en José en andere kropveldjes... die nemen altijd van die bakjes mee. Doggy bags. Dan heb ik het voordeel bij Wilco en Annette... dat het altijd bij mij aankomt. De doggy bag uit Kaarn van de Wok. Maar van Kees en José... En precies, hondje Buk, niet de drie musketeers. Dat gaat echt naar de doggy toe. Ja, in de doggyback, Johan. Zo gaat dat. Goed, nou, dat is dan ontrafeld. Ontfutseld, zeg maar. Mag dat de pret drukken? Nee, dat is hartstikke leuk, zegt mensen. Ik denk bij mezelf, even rustig aan.
2: De muziekketting, schakel 1.
0: Never Be Clever van Herman Brood wordt gevolgd door Never Never Never. Shirley Bassey, wat een prachtig nummer. Uit het jaar 1973, onderweg op KBC. I like

0: Shirley S. Alice, moet ik zeggen. Shirley S. en de Clapping, Clapping Song. Ja. En dan zometeen... de ultieme weekendplaat. Polly Sinclair, Clap Your Hands and Stamp Your Feet... zou de Dennis Schakel kunnen zijn. Hannes, het heeft elkaar net gekruist, want dit is Ray Alice. En Alice sluit natuurlijk aan op Shirley Alice. Het is geen familie, Ray Alice en his orchestra. Even een klein fragmentje horen van de tune. Muziek terwijl u werkt. Let's Get Away From It All, heet het nummer. Schakel 3 in de ketting, precies.
1: De muziekketting, schakel 3.
0: Even een stukje instrumentaal op KBC. Wel een goed idee, Hannes, trouwens.

0: Het is een ouwtje geworden in het kader van Argentinië, Spaanstalig tegen Spanje. Dit weekend in de WK-finale Janette en Porqué te vas.
1: Hoy en mi ventana brilla el sol.
0: Dit is de UWP voor deze week. De ultieme weekendplaat. Het hele weekend op KBC. Uit 1974.

0: 1976. Nou, ik zat er iets naast. 52 jaar geleden dat dit liedje uitkwam van Janet. Die Match. Een Brits-Amerikaanse zangeres van Spaans-Congolese afkomst. Oké, ze zingt hoofdzakelijk in het Spaans. Sterker nog, ze is 74 en ze kan nog steeds, jawel, zingen. Deze week de ultieme weekendplaat. Nummer was ook bij ons in Nederland populair. Zo gaat de tijd van, voor 76, voor Franco, zeg maar. Jongen, want ze is vanaf haar 12e opgegroeid in Spanje. Goed, Spanje tegen Argentinië komende zondag dus. De inzet is op Argentinië dat de meeste gokken naartoe gaan qua winnaar, denk ik. Maar ik denk dat veel mensen voor Spanje zijn. Nou goed, het blijft Spaanstalig. Olé, olé, dit was KBC. Olé, olé. Dit was hem vandaag, dit was hem deze week. Ik wens jullie allemaal een fijne voortzetting van je werkdag. Goede kilometers, veilige kilometers. En de tuinman ook, goed weekend, veel plezier. En iedereen natuurlijk, dit was hem weer. Bedankt voor de feestjes deze week tussen 11 en 1 hier bij KBC Radio. Ik heb het aan de zin gehad. Jullie ook? Dat is mooi. Maak er een goed weekend van en tot maandag. En niet te vergeten, blijf lekker luisteren naar KBC. Dit programma is er morgen ook weer. Maandag ook weer via Hollands Palet Den Haag Totaal en barregaanderadio.nl. Tot maandag. KBC.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. EU-buitenlandchef Callas roept Rusland op om zijn verantwoordelijkheid te nemen voor het neerhalen van vlucht MH17. Vandaag, 12 jaar geleden, kwamen bij die ramp alle 298 inzittenden om het leven. Volgens Callas moet Rusland meewerken aan gerechtigheid voor de slachtoffers en hun nabestaanden. Ze verwijst daarbij naar eerdere uitspraken van internationale organisaties die Rusland verantwoordelijk houden voor de vliegtuigramp. Maar Moskou ontkent nog altijd iedere betrokkenheid daarmee. De Europese Commissie wil de industrie meer tijd geven om te verduurzamen. Brussel stelt voor de handel in CO2-uitstootrechten ook na 2040 mogelijk te houden. Volgens klimaatcommissaris Hoekstra voorkomt dat bedrijven Europa gaan verlaten. Maar milieuorganisaties zijn kritisch en zijn bang dat de klimaatdoelen verder uit zicht raken. De lidstaten en het Europees Parlement moeten nog wel akkoord gaan. Mogelijk moeten de luchtvaart, de zeevaart en de afvalindustrie ook emissierechten voor hun uitstoot kopen. Nederlandse ziekenhuizen kampen met een groeiend tekort aan neurologen. Daarvoor waarschuwt de beroepsvereniging. Door de vergrijzing en nieuwe behandelingen neemt de vraag naar neurologische zorg snel toe. Wachttijden lopen op en patiënten moeten soms uitwijken naar andere ziekenhuizen. Er komen wel meer opleidingsplekken voor neurologen, maar nieuwe specialisten zijn pas over een paar jaar beschikbaar. Volgens de vereniging moeten andere manieren van werken de zorg toegankelijk blijven houden. En fastfoodketen Taco Bell haalt de sla tijdelijk van het menu vanwege een grote uitbraak van een parasitaire darminfectie. In de Verenigde Staten zijn al duizenden mensen ziek geworden en honderden opgenomen in het ziekenhuis. Het belangrijkste symptoom is waterige diarree. Onderzoekers bekijken nu of de ijsbergsla van de keten de bron van de besmettingen is. De autoriteiten hebben de oorzaak nog niet definitief vastgesteld. Er zijn inmiddels besmettingen gemeld in tientallen Amerikaanse staten. Het weer wisselend bewolkt met flinke zonnige perioden en ook kans op een buitje, met name in het noordoosten. De temperatuur varieert van zo'n 22 graden vlak aan zee tot 28 in Limburg. Er waait een matige, aan zee en boven het IJsselmeer vrij krachtige noordwestenwind. Tot zover het radionieuws.
2: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Het wordt steeds drukker op de wegen. Er staat al ruim 300 kilometer file. Op de A2 bij Eindhoven richting Den Bosch heb je nog voor het knooppunt Batendorp een kwartier vertraging. Dat komt door een ongeluk, maar de weg is weer vrij. Ook op de A2, maar dan van Utrecht naar Den Bosch, tussen Utrecht en Nieuwegein, 20 minuten vertraging. Door een ongeluk zijn twee rijstroken dicht. De A7 van Groningen naar Duitsland, voor de Duitse grens bij Nieuweschans, 3 kwartier extra. En op de A58 Vlissingen-Bergen-op-Zoom bij Rilland, 20 minuten vertraging. Dat komt door een vrachtwagen met pech. With the mighty KBC, the mighty KBC, where the music never stops.

0: hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen, van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
1: U stoelgang ondersteunen? Ontdek Mattison psylliumvezels bij de online drogist. Deze biologische plantaardige vezels dragen bij aan een normale darmfunctie. Nu met 25% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één. Gezondheidsclaim in afwachting van Europese toelating.
2: Verbouwen zonder gedoe? Kies voor Arslan Group. Van ontwerp en planning tot uitvoering en nazorg. Eén vast team regelt alles. Bezoek onze gigantische showrooms in Rotterdam en in Haarlem en ontdek keukens, badkamers, vloeren en meer. Arslan Group. Vakmanschap van A tot Z. Kijk op arslangroup.nl.
3: Terugkerende schimmelinfecties, vage klachten of weinig energie en blijf je aanmodderen met symptoombestrijding? Misschien heb je wel een candida-overgroei. Yvonne Oostrom, de candida-coach, helpt je candida bij de bron op te lossen. Met voeding als medicijn en een persoonlijke aanpak werk je aan blijvend herstel. Plan nu een gratis intakegesprek op candidacoach.nl.
4: Dit is Ewald van Lint met de hoofdpunten van het radionieuws. EU-buitenlandchef Callas roept Rusland op om zijn verantwoordelijkheid te nemen voor het neerhalen van vlucht MH17. Vandaag, 12 jaar geleden, kwamen bij die ramp alle 298 inzittenden om het leven. De Europese Commissie wil de industrie meer tijd geven om te verduurzamen. Volgens klimaatcommissaris Hoekstra voorkomt dat bedrijven Europa gaan verlaten. Nederlandse ziekenhuizen kampen met een groeiend tekort aan neurologen. Daarvoor waarschuwt de beroepsvereniging. Volgens de vereniging moeten andere manieren van werken de zorg toegankelijk blijven houden. En fastfoodketen Taco Bell haalt de sla tijdelijk van het menu vanwege een grote uitbraak van een parasitaire darminfectie. Het weer wisselend bewolkt met flinke zonnige periode en ook kans op een buitje, met name in het noordoosten. De temperatuur varieert van zo'n 22 graden vlak aan zee tot 28 in Limburg. Er waait een matige, aan zee en boven het IJsselmeer vrij krachtige noordwestenwind. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
5: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er staat ruim 330 kilometer file. Op de A7 Groningen richting Duitsland heb je voor de grens bij Nieuweschans 3 kwartier vertraging. A12 naar Den Haag tussen de Meer en Nieuwebrug 1 kwartier extra. En op de A58 Vlissingenbergen-op-Zoom tussen Ierseke en Rilland doe je bijna een half uur langer over. Dat komt door een vrachtwagen met pech.

Badlands. Hallo, ik ben Camiel Jansen en ik presenteer iedere zaterdagavond het New Country programma Hits from the Heartland op KBC Radio. Je hoort onder andere de Country Classic, The Mighty Road Roller, Spotlight On, een mini-special van een groep of artiest, The Dutch Barn en een overzicht van de Billboard Country Airplay Top 10. Dus voor de best new country luister je elke zaterdagavond van 11 tot 1 naar de Mighty KBC op 891 AM.

0: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen. Van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
2: Uw stoelgang ondersteunen? Ontdek Mattison psylliumvezels bij de online drogist. Deze biologische plantaardige vezels dragen bij aan een normale darmfunctie. Nu met 25% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één. Gezondheidsclaim in afwachting van Europese toelating.
3: Word je gek van te weinig schermruimte op je laptop? Met een portable monitor van ScreenMate pak je direct meer overzicht. Thuis, op kantoor of onderweg. Geen gedoe, gewoon meer schermen waar jij het nodig hebt. Ontdek het zelf op ScreenMate.com. ScreenMate, jouw partner in productiviteit.
4: Heb je een elektrische auto en een eigen laadpaal? Dan laat je misschien geld liggen. Meld je gratis aan op lekkerladen.com en krijg geld voor je laadsessies. Lekkerladen.com.
5: Ik wil graag meedoen, maar op veel plekken kan dat niet. Dat voelt eenzaam.
6: Een handicap beperkt een kind niet voor het leven. Buitengesloten worden doet dat wel. U kunt een toekomst creëren waarin geen kind met een handicap meer buitengesloten is. Door Stichting Het Gehandicapte Kind in uw testament op te nemen. Ga naar gehandicaptekind.nl/nalaten.
5: Help je mee?
7: Gladio, de nieuwe thriller van Rob van Doorn. Bestel nu. Ga naar uitgeverijdoornwater.nl.
8: Is Ewald van Liemt met het radionieuws. De Russische oppositiepoliticus Boris Nadezhdin mag niet meedoen aan de parlementsverkiezingen in september. Hij kreeg een boete omdat op een gedeelde video een foto van de vermoorde Poetin-criticus Alexei Navalny te zien was, die in Rusland als extremistisch geldt. De veroordeling sluit Nadezhdin uit van deelname aan de verkiezingen. Zelf noemt hij de beslissing onzin. Hij zegt dat de oppositie steeds verder onder druk wordt gezet. Eerder kreeg Nadezhdin van Moskou ook al het stempel buitenlands agent. Bij een ongeluk met een schoolbus in Oeganda zijn 20 kinderen en een volwassen man om het leven gekomen. Hij is de oprichter en het hoofd van de basisschool. De kinderen waren op de terugweg van een schoolreis naar de Sipi-watervallen. Tientallen kinderen raakten gewond, van wie er 9 ernstig aan toe zijn. Ze liggen in het ziekenhuis. Volgens de politie verloor de chauffeur waarschijnlijk de controle over de bus, waarna die kantelde toen hij een steen raakte. De oorzaak van het busongeluk in Oeganda wordt onderzocht. De Europese Commissie wil de industrie meer tijd geven om te verduurzamen. Brussel stelt voor de handel in CO2-uitstootrechten ook na 2040 mogelijk te houden. Volgens klimaatcommissaris Hoekstra voorkomt dat bedrijven Europa gaan verlaten. Maar milieuorganisaties zijn kritisch en zijn bang dat de klimaatdoelen verder uit zicht raken. De lidstaten en het Europees Parlement moeten nog wel akkoord gaan. Mogelijk moeten de luchtvaart, de zeevaart en de afvalindustrie ook emissierechten voor hun uitstoot kopen. En chipmachinebouwer ASML geeft alle medewerkers een eenmalig aandelenpakket ter waarde van 20.000 euro. Volgens het bedrijf is dat een beloning voor hun inzet en een stimulans voor de komende jaren. Werknemers mogen de aandelen pas vanaf 2030 verkopen als ze dan nog in dienst zijn. ASML maakte deze week bekend bijna 3 miljard winst te hebben geboekt. Wereldwijd werken er bijna 45.000 mensen bij het bedrijf uit Veldhoven. ASML zegt de capaciteit in 2027 en 2028 verder te willen uitbreiden. Het weer wisselend bewolkt met flinke zonnige perioden en ook kans op een buitje, met name in het noordoosten. De temperatuur varieert van zo'n 22 graden vlak aan zee tot 28 in Limburg. Er waait een matige, aan zee en boven het IJsselmeer vrij krachtige noordwestenwind. Tot zover het radionieuws.
9: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Zoals gebruikelijk op vrijdagmiddag is het al vroeg druk op de weg. Het is onder andere druk aan de Duitse grens en door werkzaamheden heb je extra vertraging. Ook door een auto met pech loopt het vast. Op de A2 naar Maastricht tussen Budel en Kelpen-Oler heb je een half uur vertraging. De rechterrijstrook is dicht. De A7 vanuit Groningen naar Duitsland voor de grens bij Nieuweschans 30 minuten vertraging. Dan de A12 naar Den Haag bij Nieuwerbrug een kwartier extra door een auto met pech. En op de A50 van Os naar Arnhem doe je er een uur langer over tussen Ravenstein en knooppunt Valburg. Door een ongeluk zijn 2 rijstroken dicht. Dan een vrachtwagen met pech op de A58, Vlissingen-Bergen-op-Zoom. Tussen Ierseke en Rilland is het oponthoud 25 minuten. An extremely hot summer, with the mighty KBC. The mighty KBC.
10: mighty KBC, where the music never stops.
11: We are officially the hottest AM station.

0: uw stoelgang ondersteunen? Ontdek Mattison psylliumvezels bij de online drogist. Deze biologische plantaardige vezels dragen bij aan een normale darmfunctie. Nu met 25% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één. Gezondheidsclaim in afwachting van Europese toelating.
1: Mens en relatie, Radboud Visser.
2: Hey, wat hebben jullie goed gematcht. Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
1: Jazeker.
3: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar

0: mensenrelatie.nl.
1: Dit is Ewald van Lint met de hoofdpunten van het radionieuws. De Russische oppositiepoliticus Boris Nadezhdin mag niet meedoen aan de parlementsverkiezingen in september. Bij een ongeluk met een schoolbus in Oeganda zijn 20 kinderen en een volwassen man om het leven gekomen. Hij is de oprichter en het hoofd van de basisschool. Tientallen kinderen raakten gewond, van wie er 9 ernstig aan toe zijn. De Europese Commissie wil de industrie meer tijd geven om te verduurzamen. Volgens klimaatcommissaris Hoekstra voorkomt dat bedrijven Europa gaan verlaten. En chipmachinebouwer ASML geeft alle medewerkers een eenmalig aandelenpakket ter waarde van 20.000 euro. Volgens het bedrijf is dat een beloning voor hun inzet en een stimulans voor de komende jaren. Het weer wisselend bewolkt met flinke zonnige perioden en ook kans op een buitje, met name in het noordoosten. De temperatuur varieert van zo'n 22 graden vlak aan zee tot 28 in Limburg. Er waait een matige, aan zee en boven het IJsselmeer vrij krachtige noordwestenwind. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Zoals verwacht is het erg druk op vrijdagmiddag. Er staat ruim 400 kilometer file. Het is onder andere druk aan de Duitse grens en wegwerkzaamheden veroorzaken ook veel files. Verder zit er heel veel recreatieverkeer op de weg. Op de A2 Eindhoven-Maastricht tussen Budel en Kelpen-Oler is de vertraging 3 kwartier door een vrachtwagen met pech. De rechte rijstrook is dicht. Op de A7 Groningen-Duitse grens tussen Oudeschans en de Duitse grens 1/2 uur vertraging. Op de A8 Zaanstad-Amsterdam bij Zaanstad-Zuid 1 kwartier vertraging door een auto met pech. Er zijn daar 3 rijstroken dicht. Op de A50 van Eindhoven naar Arnhem is het druk tussen knooppunt Paalgraven en knooppunt Ewijk. Daar sta je ook ruim 3 kwartier in de file door een ongeluk. Alle rijstroken zijn vrij. En door een vrachtwagen met pech op de A58 Vlissingenbergen op Zoom bij Rilland ook 20 minuten extra reistijd.

0: Haal meer uit je vakantiegeld met de deals van Telecombinatie. Nog vast aan een traag toestel of een duur abonnement? Wij regelen meer snelheid en meer data voor minder geld. Vind jouw winkel op telecombinatie.nl.
1: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen. Van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
2: Heb je een elektrische auto en een eigen laadpaal? Dan laat je misschien geld liggen. Meld je gratis aan op lekkerladen.com en krijg geld voor je laadsessies. Lekkerladen.com.
3: Dit is Ewald van Lint met het radionieuws. De Britse Labour-partij heeft Andy Burnham gekozen als nieuwe leider. Hij volgt premier Keir Starmer op en wordt maandag officieel premier van het Verenigd Koninkrijk. Burnham kreeg brede steun van Labour-parlementsleden en beloofde de partij weer hoop te geven. De wisseling komt na forse kritiek op Starmer en tegenvallende verkiezingsresultaten voor Labour. Burnham is al de 6e Britse premier in 7 jaar tijd. Hij kreeg 379 stemmen van de in totaal 403 Labour-parlementsleden. Iran roept zijn inwoners op om minder stroom te gebruiken na de Amerikaanse aanvallen op het land. Het elektriciteitsnet staat onder druk door schade aan energievoorziening in het zuiden van Iran. Het ministerie vraagt daarom mensen onder meer om airconditioning tijdens de piekuren uit te zetten. De Iraanse revolutionaire garde waarschuwt ondertussen voor nieuwe verpletterende vergeldingsaanvallen op landen die Amerikaanse militaire bases huisvesten als Iran opnieuw wordt aangevallen door de VS. Bij een ongeluk met een schoolbus in Oeganda zijn 20 kinderen en een volwassen man om het leven gekomen. Hij is de oprichter en het hoofd van de basisschool. De kinderen waren op de terugweg van een schoolreis naar de Sipi-watervallen. Tientallen kinderen raakten gewond, van wie er 9 ernstig aan toe zijn. Ze liggen in het ziekenhuis. Volgens de politie verloor de chauffeur waarschijnlijk de controle over de bus, waarna die kantelde toen hij een steen raakte. De oorzaak van het busongeluk in Oeganda wordt onderzocht. En zware onweersbuien hebben in Frankrijk en Duitsland aan 3 mensen het leven gekost. In Frankrijk zaten 53.000 huishoudens zonder stroom door het noodweer. De buien volgen op een periode van extreme hitte in delen van Europa. In Spanje zorgen juist droogte en temperaturen boven de 40 graden voor problemen door grote bosbranden. Ook Italië bereidt zich voor op nieuwe hitte met code rood in meerdere steden. Het weer wisselend bewolkt met flinke zonnige perioden en ook kans op een buitje, met name in het noordoosten. De temperatuur varieert van zo'n 22 graden vlak aan zee tot 28 in Limburg. Er waait een matige, aan zee en boven het IJsselmeer vrij krachtige noordwestenwind. Tot zover het radionieuws.
4: Dit is Helene Geest van de ANWB. Zoals verwacht is het heel druk op de weg met meer dan 400 kilometer file. Zit veel recreatieverkeer bij. Het is ook druk in de grensstreek door grenscontrole, maar ook door wegwerkzaamheden. Op dit moment de meeste vertraging op de A2 van Utrecht naar Den Bosch tussen Culemborg en knooppunt Del. Daar zijn 1 uur in de file. Dat komt door de afgesloten A27. Op de A7 Groningen-Duitse grens tussen Oudeschans en de Duitse grens 40 minuten vertraging door wegwerkzaamheden. De A15 is ook bijzonder druk van Rotterdam naar Gorkum tussen Alblasserdam en Sliedrecht 1/2 uur vertraging door een aanrijding. Daar zijn 2 rijstroken dicht. En de nasleep van een ongeluk veroorzaakt ook file op de A73 Maasbracht-Nijmegen bij Haps. Daar nu 1 kwartier extra reistijd. Miami Goes! In the news, Radio

0: Er zijn luisteraars die dat leuk vinden, al die Franse liedjes. Ik hoor daar zelf ook bij. En Bob heeft dat mooie uitgezocht. Erik doet vandaag weer de techniek. En we begonnen met Ring et Ding van Michel Vugain. En we hadden net een Loving Spoonful. En Daydream, dagdromen, is best lekker. En dromen over vroeger is ook leuk. Want het boek De Groetjes van de Radio Noordzee is inmiddels een collectors item. En dat kan ik over mijn eigen boek nog niet zeggen trouwens. Blijf bij ons, later meer daarover. Eerst een heleboel muziek, zo goed als continu. Chuck Berry, Sylvester en Peter Kulwensky. Maar eerst Gordon Lightfoot. En If You Could Read My Mind. Als je mijn gedachten eens zou kunnen lezen.
1: You

0: Grote Uur. Muziek uit de tijd van de zeezenders.
1: Isoleren BioX Beats, de biobased isolatieparels. Gemaakt van melkzuur, veilig, duurzaam en biologisch afbreekbaar. Kijk op www.bioxbeats.nl.
2: Spaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook

0: snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen? 24pharma.nl. Grote keuze kwaliteitsmerken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting vanaf 49 euro. 24pharma.nl. Vandaag besteld, morgen bezorgd.
1: Start de motor. De boerderij wacht.
2: Ontdek de gaafste Brüder-tractors, vrachtwagens en CQ-voertuigen. Bij Brüder-speelgoed.nl. Van megaboerderijen tot stoere transporttrucks. Bouw jouw eigen avontuur. Brüder-speelgoed.nl. Voor echte kleine boeren en truckers.
3: Dit is Ewald van Lint met de hoofdpunten van het radionieuws. De Britse Labour-partij heeft Andy Burnham gekozen als nieuwe leider. Hij volgt premier Keir Starmer op en wordt maandag officieel premier van het Verenigd Koninkrijk. Iran roept zijn inwoners op om minder stroom te gebruiken na de Amerikaanse aanvallen op het land. Bij een ongeluk met een schoolbus in Oeganda zijn 20 kinderen en een volwassen man om het leven gekomen. Hij is de oprichter en het hoofd van de basisschool. Tientallen kinderen raakten gewond, van wie er 9 ernstig aan toe zijn. En zware onweersbuien hebben in Frankrijk en Duitsland aan 3 mensen het leven gekost. In Frankrijk zaten 53.000 huishoudens zonder stroom door het noodweer. Het weer wisselend bewolkt met flinke zonnige perioden en ook kans op een buitje, met name in het noordoosten. De temperatuur varieert van zo'n 22 graden vlak aan zee tot 28 in Limburg. Er waait een matige, aan zee en boven het IJsselmeer vrij krachtige noordwestenwind. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
4: Dit is Helene de Geest van de ANWB. De combinatie vakantieverkeer en wegwerkzaamheden veroorzaakt weer een drukke spits. Het is onder andere druk bij de grensovergangen naar Duitsland. En ook op de route van Zuid-Holland naar Zeeland. Verder veel vertraging op de A2 weer van Utrecht naar Den Bosch. Tussen knooppunt Oude Rijn en Zaltbommel is de vertraging 50 minuten. Komt door de afgesloten A27. Wegwerkzaamheden veroorzaken veel extra reistijd op de A7 Groningen-Duitse grens, tussen Oudeschans en de Duitse grens een half uur vertraging. Op de A15 Rotterdam-Gorkum bij Sliedrecht ook een half uur vertraging door een ongeluk. Er zijn 2 rijstroken dicht. Op de A50 Arnhem-Os tussen de knooppunten Grijshoord en Valburg 25 minuten vertraging. En op de N57 Rotterdam-Middelburg bij de Haringvlietdam is de vertraging ook 20 minuten.

Rock and Roll Band, vertolkt door de Nederlandse formatie, want zo zeiden we dat in de jaren 70. De Nederlandse formatie Vitesse. En ik moet onwillekeurig denken aan voetbal als ik die naam uitspreek. Zometeen het mooie, romantische Kiss and Say Goodbye van de Manhattans hier in het Zoute Uur. Maar eerst even ver terug naar 73, want in 1973 verscheen het boek De Groetjes van Radio Noordzee. Met veel foto's, zoals uitgave van de radioreclamemaatschappij Radio Noordzee Internationaal en jawel, de stichting RTV Noordzee. De euro bestond nog niet en het boek kostte 10 gulden of 10 Duitse mark, 140 Belgische frank, of frangen zoals sommige mensen zeggen, 12 Zwitserse frank en 160 Britse pennies. Toch is die euro wel handig, toch? Vind je ook niet? Snel door, Erik, met de muziek. This has got to be the saddest day of my life. I called you here today.

First We Take Manhattan van Jennifer Warnes. Ja, wij weten allemaal dat Manhattan ooit Amsterdam heette. Nieuw Amsterdam, New Amsterdam. Ik laat je achter bij heel veel lekkere liedjes. En we zijn er 24 uur per dag met KBC Radio.

0: Bij de online drogist vind je nu Pharma Noord. Hoogwaardige supplementen voor dagelijks gebruik. Met BioSelene plus Zink. Waarvan selenium en zink bijdragen aan de normale werking van het immuunsysteem. En Biochromium, waarbij chroom bijdraagt tot het behoud van een normaal bloedsuikergehalte. Ontdek nu het assortiment van Pharma Noord bij de online drogist. Er is er maar één.
1: Mensenrelatie, Radboud Visser.
2: Hey, wat hebben jullie goed gematcht. Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
1: Jazeker.
3: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
4: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
5: Met Ukjes in huis zijn kruimels en vlekken nooit ver weg. Als moeder van 3 bedacht ik daar iets op. Handige hoezen voor al je kinderstoelen. Van je maxi-cozy tot wipstoel tot triptrap. Alles lekker schoon. Ukje hoezen zijn van zacht katoen, waterdicht gevoerd en stijlvol. Ga naar ukje.nl en shop je hoezen. Ukje.nl.
6: Dit is Ewald van Lint met het radionieuws. Afgelopen week zijn de hypotheekrentes in Nederland flink gestegen als gevolg van de internationale spanningen rond Iran en Oekraïne. Bijna alle geldverstrekkers verhoogden hun tarieven, sommigen zelfs meer dan eens. De stijgende energieprijzen en inflatieverwachtingen zorgen voor hoge rentes op de financiële markten. De gemiddelde rente voor een hypotheek met 10 jaar vaste rente en nationale hypotheekgarantie staat nu weer rond de 4%. En veel huizenkopers dienen daarom nu snel nog een aanvraag in uit angst voor verdere stijgingen. De Britse Labour-partij heeft Andy Burnham gekozen als nieuwe leider. Hij volgt premier Keir Starmer op en wordt maandag officieel premier van het Verenigd Koninkrijk. Burnham kreeg brede steun van Labour-parlementsleden en beloofde de partij weer hoop te geven. De wisseling komt na forse kritiek op Starmer en tegenvallende verkiezingsresultaten voor Labour. Burnham is al de 6e Britse premier in 7 jaar tijd. Hij kreeg 379 stemmen van de in totaal 403 Labour-parlementsleden. Iran roept zijn inwoners op om minder stroom te gebruiken na de Amerikaanse aanvallen op het land. Het elektriciteitsnet staat onder druk door schade aan energievoorziening in het zuiden van Iran. Het ministerie vraagt daarom mensen onder meer om airconditioning tijdens de piekuren uit te zetten. De Iraanse revolutionaire garde waarschuwt ondertussen voor nieuwe verpletterende vergeldingsaanvallen op landen die Amerikaanse militaire bases huisvesten als Iran opnieuw wordt aangevallen door de VS. En een grote bosbrand in het noordoosten van Spanje heeft al ruim 12.000 hectare bos verwoest. De brand is nog niet onder controle en wordt door honderden brandweerlieden en vliegtuigen bestreden. Al 6 dorpen zijn geëvacueerd en meer evacuaties worden niet uitgesloten. Ook in andere delen van Spanje woeden bosbranden door de aanhoudende hitte, droogte en harde wind. In sommige regio's lopen de temperaturen opnieuw op tot boven de 40 graden. Het weer wisselend bewolkt met flinke zonnige perioden en ook kans op een buitje, met name in het noordoosten. De temperatuur varieert van zo'n 22 graden vlak aan zee tot 28 in Limburg. Er waait een matige, aan zee en boven het IJsselmeer vrij krachtige noordwestenwind. Tot zover het radionieuws.
7: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Zoals verwacht is het heel druk op de weg, ruim 400 kilometer file. De meeste vertraging is er op de A2 richting het zuiden. Van Utrecht naar Den Bosch, tussen knooppunt Oude Rijn en Zaltbommel, bij elkaar ruim 3 kwartier oponthoud. Op de A2 van Eindhoven naar Maastricht, tussen Nederweert en Maasbracht, ook nog 20 minuten vertraging. De A7 is ook druk, van Groningen naar de Duitse grens. Vanaf Oudeschans tot de grens is de vertraging 20 minuten. Op de A15 van Rotterdam naar Gorkum veroorzaakt een ongeluk bij Sliedrecht, 20 minuten extra reistijd. Op de A16 Rotterdam-Breda tussen knooppunt Ridderkerk en Zevenbergse Hoek is de vertraging een half uur. En het is druk richting Zeeland, onder andere op de N57 Rotterdam richting Middelburg bij de Haringvlietdam, ook 35 minuten vertraging.

0: ABC Radio.
1: Jouw hit, jouw station. Een gemiste oproep kan zomaar een gemiste klant zijn. Gelukkig is er Lucas, de AI-receptionist die nooit slaapt.
2: Hi, met Lucas. Ik filter onzin, plan afspraken en zet alles in je agenda.
1: 14 dagen gratis bellen met jouw eigen AI-receptionist? Kijk op lucas.nl. Lucas, met een O.
3: Dit is Ewald van Lint met de hoofdpunten van het radionieuws. Afgelopen week zijn de hypotheekrentes in Nederland flink gestegen als gevolg van de internationale spanningen rond Iran en Oekraïne. De Britse Labour-partij heeft Andy Burnham gekozen als nieuwe leider. Hij volgt premier Keir Starmer op en wordt maandag officieel premier van het Verenigd Koninkrijk. Iran roept zijn inwoners op om minder stroom te gebruiken na de Amerikaanse aanvallen op het land. Het elektriciteitsnet staat onder druk door schade aan energievoorziening in het zuiden van Iran. En een grote bosbrand in het noordoosten van Spanje heeft al ruim 12.000 hectare bos verwoest. Het weer wisselend bewolkt met flinke zonnige perioden en ook kans op een buitje, met name in het noordoosten. De temperatuur varieert van zo'n 22 graden vlak aan zee tot 28 in Limburg. Er waait een matige, aan zee en boven het IJsselmeer vrij krachtige noordwestenwind. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
4: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Zoals verwacht is het behoorlijk druk op de weg, met in totaal 430 kilometer file. Er zit heel veel recreatieverkeer bij, dus het is vooral erg druk op Noord-Zuidroutes. Op de A2 onder andere, van Eindhoven naar Maastricht, is een ongeluk gebeurd bij Nederweert. De vertraging is daar ruim 20 minuten. Bij Nederweert moet het verkeer via de vluchtstrook. Op de A4 Den Haag-Amsterdam ook een ongeluk bij knooppunt Hofvliet. Daar is de vertraging nu ook 20 minuten. A12 Den Haag-Arnhem bij Bunnik is een ongeluk gebeurd met een vrachtwagen. Daar zijn twee rijstroken dicht. Vanaf de Meren kost je dat 20 minuten. Op de A27 Almere-Utrecht tussen Almere Haven en Huizen een half uur vertraging. A50 Os-Arnhem bij knooppunt Grijshoort een half uur door een vrachtwagen met pech. Er zijn er twee rijstroken dicht. En op de N57 Rotterdam-Middelburg bij de Haringvlietdam is de vertraging ook 35 minuten.

0: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Pakistan heroverweegt zijn rol als bemiddelaar in het conflict tussen de VS en Iran. Volgens een regeringsbron wordt neutraal blijven moeilijk als de oorlog zich uitbreidt naar Saoedi-Arabië. Met dat land heeft Pakistan ook een defensieakkoord gesloten. De door Iran gesteunde Houthis vuurden deze week raketten af op het koninkrijk. Islamabad vreest daardoor zelf partij in het conflict te worden. Pakistan en Qatar bemiddelden eerder nog bij het voorlopige bestand tussen Iran en de Verenigde Staten. Afgelopen week zijn de hypotheekrentes in Nederland flink gestegen als gevolg van de internationale spanningen rond Iran en Oekraïne. Bijna alle geldverstrekkers verhoogden hun tarieven, sommigen zelfs meer dan eens. De stijgende energieprijzen en inflatieverwachtingen zorgen voor hoge rentes op de financiële markten. De gemiddelde rente voor een hypotheek met 10 jaar vaste rente en nationale hypotheekgarantie staat nu weer rond de 4%. En veel huizenkopers dienen daarom nu snel nog een aanvraag in uit angst voor verdere stijgingen. De Europese Commissie ziet wel vooruitgang bij de bescherming in EU-landen van de rechtsstaat, maar maakt zich nog altijd zorgen over Hongarije, Spanje en kandidaat-lidstaat Servië. Dat staat in het jaarlijkse EU-rechtsstaatrapport. Hongarije zet volgens Brussel wel stappen onder de nieuwe regering, maar moet onder meer de onafhankelijkheid versterken van de rechtspraak en de media. Spanje krijgt kritiek op de aanpak van corruptie, terwijl de situatie in Servië volgens de Commissie verder verslechtert. En de hittegolf van eind vorige maand heeft in de regio rond Parijs geleid tot veel meer sterfgevallen dan normaal. Volgens het Franse Volksgezondheidsinstituut overleden in Île-de-France ongeveer 3000 mensen, 2 keer zoveel als verwacht voor deze periode van het jaar. Frankrijk werd eind juni getroffen door een uitzonderlijke hittegolf waarbij meerdere temperatuurrecords werden gebroken. Volgens wetenschappers komt die extreme hitte waarschijnlijk door mensen veroorzaakte klimaatverandering. Het weer vanavond en vannacht is het droog. Het kwik daalt 's nachts naar een graad of 16 bij een zwakke tot matige noordwestenwind. Morgen is het vrij bewolkt met kans op lichte regen. Het wordt dan zo'n 18 tot 24 graden. Tot zover het radionieuws.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. De files worden alweer wat korter. Het is nog wel erg druk op de A2 van Utrecht naar Den Bosch. Tussen Culemborg en Zaltbommel is de vertraging een half uur. Op de A27 Breda-Gorkum tussen Nieuwendijk en knooppunt Gorkum 20 minuten vertraging. De A50 Arnhem-Os is druk tussen knooppunt Valburg en Ravenstein een kwartier. En het is druk richting Zeeland op de N57 Rotterdam-Middelburg. Bij de Haringvlietdam ook een half uur extra reistijd. Extremely hot summer with the mighty KBC. The mighty KBC, where the music never stops.

0: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
2: Dit is Ewald van Lint met de hoofdpunten van het radionieuws. Pakistan heroverweegt zijn rol als bemiddelaar in het conflict tussen de VS en Iran. Volgens een regeringsbron wordt neutraal blijven moeilijk als de oorlog zich uitbreidt naar Saoedi-Arabië. Met dat land heeft Pakistan ook een defensieakkoord gesloten. Afgelopen week zijn de hypotheekrentes in Nederland flink gestegen als gevolg van de internationale spanningen rond Iran en Oekraïne. De Europese Commissie ziet wel vooruitgang bij de bescherming in EU-landen van de rechtsstaat, maar maakt zich nog altijd zorgen over Hongarije, Spanje en kandidaat-lidstaat Servië. En de hittegolf van eind vorige maand heeft in de regio rond Parijs geleid tot veel meer sterfgevallen dan normaal. Het weer vanavond en vannacht is het droog. Het kwik daalt 's nachts naar een graad of 16 bij een zwakke tot matige noordwestenwind. Morgen is het vrij bewolkt met kans op lichte regen. Het wordt dan zo'n 18 tot 24 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
3: Dit is Helene de Geest van de ANWB. De meeste files worden alweer korter. Op de A2 van Utrecht naar Den Bosch staat tussen Culemborg en Zaltbommel nog wel 10 kilometer. Daar is de vertraging nog een kwartier. Ook op de A2 de andere kant op tussen Kelpen-Oler en Maasbracht een kwartier extra reistijd. Het is nog druk op de A16 Rotterdam-Breda bij de Moerdijkbrug een kwartier vertraging. Op de A325 Nijmegen richting knooppunt Velperbroek bij Huissen is de vertraging een half uur. En richting Zeeland nog steeds veel verkeer op de N57 Rotterdam richting Middelburg. Bij de Haringvlietdam ook ruim een kwartier vertraging.

0: Jij vindt de gezondheid van jouw hond of kat toch ook belangrijk? Ondersteun ze daarom met de 100% natuurlijke voedingssupplementen van Organimal. Ga naar organimal.nl en lees de duizenden reviews. Met gratis dierenartsadvies en 100% tevredenheidsgarantie. Organimal, natuursupplementen voor honden en katten.
1: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast 20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast 20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
2: Dit is Francis Dix met het Radio Nieuws. Willem Holleder wordt overgeplaatst van de extra beveiligde inrichting in Vught naar een gevangenis met een lichter regime. Dat bevestigt zijn advocaat nadat de staatssecretaris van Justitie en Veiligheid hierover heeft besloten. Eerder oordeelde de Raad voor de Strafrechtstoepassing en Jeugdbescherming dat een langer verblijf in de EBI onvoldoende was onderbouwd. De 68-jarige Holleder wordt geplaatst op een afdeling intensief toezicht. Waar en wanneer is niet bekend. De Ierse actrice Brenda Fricker, vooral bekend van haar rol als de duivenvrouw in Home Alone 2, is op 81-jarige leeftijd overleden. Ze speelde ook in de film My Left Foot, waar ze een Oscar voor beste vrouwelijke bijrol voor kreeg. Van 1986 tot 2010 was ze te zien in de BBC-serie Casualty. Vorig jaar kwam haar autobiografie uit waarin ze schreef over hoe ze seksueel misbruikt werd als kind en jarenlang leed aan depressies. Brenda Fricker is overleden na een kort ziekbed. Pakistan heroverweegt zijn rol als bemiddelaar in het conflict tussen de Verenigde Staten en Iran. Volgens een regeringsbron wordt neutraal blijven moeilijk als de oorlog zich uitbreidt naar Saoedi-Arabië, waarmee Pakistan ook een defensieakkoord heeft gesloten. Door Iran gesteunde Houthis vuurden deze week raketten af op het land, dat vreest daardoor zelf partij in de oorlog te worden. Pakistan en Qatar bemiddelden eerder nog bij het voorlopige bestand tussen Iran en Amerika. Afgelopen week zijn de hypotheekrentes in Nederland flink gestegen als gevolg van de internationale spanningen rond Iran en Oekraïne. Bijna alle geldverstrekkers verhoogden hun tarieven. De stijgende energieprijzen en inflatieverwachtingen zorgen voor hoge rentes op de financiële markten. De gemiddelde rente voor een hypotheek met 10 jaar vaste rente en NHG staat nu weer rond de 4%. Veel huizenkopers dienen daarom nu snel een aanvraag in uit angst voor verdere stijgingen. En dan nog het weer. Vanavond en vannacht droog. Het kwik daalt 's nachts naar een graad of 16 bij een zwakke tot matige noordwestenwind. Morgen is het vrij bewolkt met kans op wat lichte regen en dan wordt het 18 tot 24 graden. Tot zover het Radio Nieuws.
3: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er staat nog 140 kilometer file. Wil zeggen dat de meeste files snel korter worden. Op de A2 van Eindhoven naar Maastricht tussen Nederweert en Maasbracht nog wel een kwartier extra reistijd. Op de A4 Rotterdam-Den Haag bij Delft is de vertraging 20 minuten door een ongeluk. Er zijn twee rijstroken dicht. Je kunt omrijden via de A20 en de A13. Op de A16 Breda-Rotterdam ook nog een half uur vertraging bij de Drechttunnel. Daar is namelijk de parallelbaan dicht door schade aan het plafond. En op de A76 Aken-Belgische grens tussen Nut en knooppunt Kerensheide een kwartier vertraging door bergingswerkzaamheden. Daar is de rechterrijstrook dicht.
4: We are officially the hottest AM station.
5: Windkracht 6

0: Bent u op zoek naar een betrouwbare en betaalbare occasion? Dan bent u bij De Bruin Company in Roosendaal aan het juiste adres. Ook voor inruil en inkoop. Debruincompany.com.
1: Dit is Francis Dix met de hoofdpunten van het radionieuws. Willem Holleder wordt overgeplaatst van de extra beveiligde inrichting in Vught naar een gevangenis met een lichter regime. De Ierse actrice Brenda Fricker, vooral bekend van haar rol als de duivenvrouw in Home Alone 2, is op 81-jarige leeftijd overleden. Pakistan heroverweegt zijn rol als bemiddelaar in het conflict tussen de Verenigde Staten en Iran. En afgelopen week zijn de hypotheekrentes in Nederland flink gestegen als gevolg van de internationale spanningen rond Iran en Oekraïne. En dan nog het weer. Vanavond en vannacht is het droog en het kwik daalt 's nachts naar een graad of 16 bij een zwakke tot matige noordwestenwind. Morgen vrij bewolkt met kans op wat lichte regen en 18 tot 24 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
2: Dit is Helene Geest van de ANWB. De meeste files zijn opgelost. Er zijn nog wel wat problemen, zoals op de A4 Antwerpen-Rotterdam tussen Tolen en Steenbergen. De weg is daar namelijk dicht vanwege een politieactie. Op de A12 Arnhem-Duitse grens bij de Duitse grens een kwartier vertraging door grenscontrole. En door schade aan het plafond in de Drechttunnel is er één tunnelbuis dicht op de A16 van Breda naar Rotterdam. Tussen de Moerdijkbrug en de Drechttunnel daardoor 20 minuten extra reistijd.

0: Beleef de 60s en 70s. Windkracht 6 tot 7.
1: Meer woonruimte nodig? Bij De Prefabriek staat jouw custom aanbouw binnen 5 dagen. Ontwerp online of kom langs in de showroom. Wij meten in en plaatsen. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen hiervoor.
2: Mensenrelatie, Radboud Visser.
3: Hey, wat hebben jullie goed gematcht? Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
2: Jazeker.
4: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
5: Ik wil graag meedoen, maar op veel plekken kan dat niet. Dat voelt eenzaam.
6: Een handicap beperkt een kind niet voor het leven. Buitengesloten worden doet dat wel. U kunt een toekomst creëren waarin geen kind met een handicap meer buitengesloten is. Door Stichting Het Gehandicapte Kind in uw testament op te nemen. Ga naar gehandicaptekind.nl/nalaten.
5: Help je mee?
7: Verbouwen zonder gedoe? Kies voor Arslan Group. Van ontwerp en planning tot uitvoering en nazorg. Eén vast team regelt alles. Bezoek onze gigantische showrooms in Rotterdam en in Haarlem en ontdek keukens, badkamers, vloeren en meer. Arslan Group. Vakmanschap van A tot Z. Kijk op arslangroup.nl.
1: Bent u op zoek naar een betrouwbare en betaalbare occasion? Dan bent u bij De Bruin Company in Roosendaal aan het juiste adres. Ook voor inruil en inkoop. Debruincompany.com.
8: Valdorpelshop.nl.
9: Tocht buiten de deur houden en je energierekening verlagen met een valdorpel op maat? Dat doe je met valdorpelshop.nl. Voor zowel de industrie, particulier als vakman. Valdorpels voor binnen- en buitendeuren.

0: Dit is Francis Dix met het Radio Nieuws. Na een tweedaags overleg hebben Frankrijk en Duitsland afgesproken nauwer te gaan samenwerken op het gebied van defensie. President Macron en bondskanselier Merz ontmoeten elkaar in Keulen. Recent mislukte een project voor een gevechtsvliegtuig omdat beide landen verschillende belangen hadden. Met afspraken over onder andere luchtafweer en raketten benadrukken ze nog steeds te kunnen samenwerken. De 35-jarige Thomas uit Nieuwegein, die vermist werd sinds 8 juli... is doodgevonden in het Amsterdam-Rijnkanaal bij het gebouw van Rijkswaterstaat aan het Papendorpspad. De politie gaat er niet vanuit dat hij door een misdrijf om het leven is gekomen. De afgelopen dagen is intensief naar hem gezocht in de omgeving van Nieuwegein, Utrecht en Tienhoven. Dat gebeurde onder andere door de politie en vrijwilligers met speurhonden die al snel sporen vonden van de vermiste man. Willem Holleder wordt overgeplaatst van de extra beveiligde inrichting in Vught naar een gevangenis met een lichter regime. Dat bevestigt zijn advocaat nadat de staatssecretaris van Justitie en Veiligheid hierover heeft besloten. Eerder oordeelde de Raad voor de Strafrechtstoepassing en Jeugdbescherming dat een langer verblijf in de EBI onvoldoende was onderbouwd. De 68-jarige Holleder wordt geplaatst op een afdeling intensief toezicht. Waar en wanneer is niet bekend. De Ierse actrice Brenda Fricker, vooral bekend van haar rol als de duivenvrouw in Home Alone 2, is op 81-jarige leeftijd overleden. Ze speelde ook in de film My Left Foot, waar ze een Oscar voor beste vrouwelijke bijrol voor kreeg. Van 1986 tot 2010 was ze te zien in de BBC-serie Casualty. Vorig jaar kwam haar autobiografie uit waarin ze schreef over hoe ze seksueel misbruikt werd als kind en jarenlang leed aan depressies. Brenda Fricker is overleden na een kort ziekbed. En dan nog het weer. Vanavond en vannacht droog. Het kwik daalt 's nachts naar een graad of 16 bij een zwakke tot matige noordwestenwind. Morgen is het vrij bewolkt met kans op wat lichte regen en dan wordt het 18 tot 24 graden. Tot zover het Radio Nieuws.
1: Dit is Helene Geest van de ANWB. Op de A1 Hengelo-Duitse grens staat bij de grens een file van 2 kilometer. De vertraging is 10 minuten. Ook 10 minuten oponthoud op de A12 Arnhem-Duitse grens voor de Duitse grens. En op de A16 Breda-Rotterdam bij de Drechttunnel ook 10 minuten extra reistijd. The music never stops.

0: Jouw hit. Jouw station. ABC.
1: Meer woonruimte nodig? Bij De Prefabriek staat jouw custom aanbouw binnen 5 dagen. Ontwerp online of kom langs in de showroom. Wij meten in en plaatsen. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen hiervoor.
2: Mensenrelatie, Radboud Visser.
3: Hey, wat hebben jullie goed gematcht?
4: Vandaag nog een afspraak. Rijbewijs, keuringarts.nl.

0: 81-jarige leeftijd overleden. En dan nog het weer. Vanavond en vannacht is het droog. Het kwik daalt 's nachts naar een graad of 16 bij een zwakke tot matige noordwestenwind. Morgen vrij bewolkt met kans op wat lichte regen en 18 tot 24 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden.

Heartland. Hallo, ik ben Camille Jansen en ik presenteer iedere zaterdagavond het New Country-programma Hits from the Heartland op KBC Radio. Je hoort onder andere de Country Classic, The Mighty Roadroller, Spotlight On, een mini-special van een groep of artiest, The Dutch Barn en een overzicht van de Billboard Country Airplay Top 10. Dus voor de best new country luister je elke zaterdagavond van 11 tot 1 naar de Mighty KBC op 891 AM.

0: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar dearbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
0: Terugkerende schimmelinfecties, vage klachten of weinig energie en blijf je aanmodderen met symptoombestrijding? Misschien heb je wel een candida-overgroei. Yvonne Oostrom, de Candida-coach, helpt je candida bij de bron op te lossen. Met voeding als medicijn en een persoonlijke aanpak werk je aan blijvend herstel. Plan nu een gratis intakegesprek op candidacoach.nl.
2: Bent u op zoek naar een betrouwbare en betaalbare occasion? Dan bent u bij De Bruin Company in Roosendaal aan het juiste adres. Ook voor inruil en inkoop. Debruincompany.com.
3: Dit is Francis Dix met het radionieuws. Voor de kust bij Mexico, vlakbij de grens met Guatemala, heeft een aardbeving plaatsgevonden met een kracht van 7,4. De autoriteiten hebben een tsunami-waarschuwing afgegeven. Het epicentrum lag op 10 kilometer diepte en de bevolking van de deelstaat Chiapas is opgeroepen bij de kust weg te blijven. De beving werd ook gevoeld in buurland Guatemala. In Guatemala stad trilden gebouwen zo erg dat mensen naar buiten renden. Er zijn nog geen meldingen van schade of slachtoffers. In het buitengebied van Hoensbroek is aan het eind van de middag een natuurbrand uitgebroken. De brandweer ging met meerdere bluswagens ter plaatse om de vlammen onder controle te krijgen en dat lijkt gelukt. Wel is een groot stuk natuur afgebrand. Hoe het vuur kon ontstaan is nog onbekend. De veiligheidsregio Zuid-Limburg waarschuwt al een aantal dagen voor natuurbranden vanwege de warmte en extreme droogte. Na een 2-daags overleg hebben Frankrijk en Duitsland afgesproken nauwer te gaan samenwerken op het gebied van defensie. President Macron en bondskanselier Merz ontmoetten elkaar in Keulen. Recent mislukte een project voor een gevechtsvliegtuig omdat beide landen verschillende belangen hadden. Met afspraken over onder andere luchtafweer en raketten benadrukken ze nog steeds te kunnen samenwerken. De 35-jarige Thomas uit Nieuwegein, die vermist werd sinds 8 juli, is doodgevonden in het Amsterdam-Rijnkanaal bij het gebouw van Rijkswaterstaat aan het Papendorpse pad. De politie gaat er niet vanuit dat hij door een misdrijf om het leven is gekomen. De afgelopen dagen is intensief naar hem gezocht in de omgeving van Nieuwegein, Utrecht en Tienhoven. Dat gebeurde onder andere door de politie en vrijwilligers met speurhonden die al snel sporen vonden van de vermiste man. En dan nog het weer. Vanavond en vannacht droog en het kwik daalt 's nachts naar een graad of 16 bij een zwakke tot matige noordwestenwind. Morgen is het vrij bewolkt met kans op wat lichte regen en dan wordt het 18 tot 24 graden. Tot zover het radionieuws. With the mighty KBC, the mighty KBC, where the music never stops.

0: are officially
1: 891.
0: The hottest station on your AM dial.
2: This is KBC.
3: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
4: Morse code. The ultimate polo shirt for men. Geweldige pasvorm, unieke details en hoogwaardige stoffen. En in meer dan 40 kleuren op voorraad. Nu exclusief verkrijgbaar op morsecodeclothing.com.
5: Dit is Francis Dix met de hoofdpunten van het radionieuws. Voor de kust van Mexico, vlakbij de grens met Guatemala, heeft een aardbeving plaatsgevonden met een kracht van 7,4. In het buitengebied van Hoensbroek is aan het eind van de middag een natuurbrand uitgebroken, maar die lijkt inmiddels onder controle. Na een tweedaags overleg hebben Frankrijk en Duitsland afgesproken nauwer te gaan samenwerken op het gebied van defensie. En de 35-jarige Thomas uit Nieuwegein, die vermist werd sinds 8 juli... is doodgevonden in het Amsterdam-Rijnkanaal. De politie gaat niet uit van een misdrijf. En dan nog het weer. Vanavond en vannacht is het droog. Het kwik daalt 's nachts naar een graad of 16... bij een zwakke tot matige noordwestenwind. Morgen vrij bewolkt, met kans op wat lichte regen... en 18 tot 24 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.

0: Heb moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen. Van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
2: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar dearbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
3: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
4: Shop nu de leukste kindermode bij Kicks tijdens de Summer Sale. Van fijne zomerjas tot zomerse t-shirts en shorts. Nu met flinke korting. Ga naar kicks.nl en score jouw favoriete items. Kicks.nl, de nieuwste kindermode van topmerken.
5: Heb jij al gehoord van FreeStays? Met FreeStays boek je een hotel zonder kamerprijs. Met de FreeStays Pass verdwijnt je kamerprijs bij geselecteerde hotels. Je betaalt dan alleen het maaltijdpakket. Geen kortingscodes, geen gedoe. Eenmalig €35 of onbeperkt met de jaarpas. Check freestays.eu.
6: Ja, we horen het al. De buren trouwens ook. Zijn baasje moet even naar robustrise.nl. Met onze slimme anti-blafbanden wordt het weer rustig in de straat. Ook dat lost robustrise.nl op. Met onze waterblazers is je hond zo weer droog. Check dus snel robustrise.nl.
7: Bent u op zoek naar een betrouwbare en betaalbare occasion? Dan bent u bij De Bruin Company in Roosendaal aan het juiste adres. Ook voor inruil en inkoop. Debruincompany.com.
8: Jij vindt de gezondheid van jouw hond of kat toch ook belangrijk? Ondersteun ze daarom met de 100% natuurlijke voedingssupplementen van Organimal. Ga naar Organimal.nl en lees de duizenden reviews. Met gratis dierenartsadvies en 100% tevredenheidsgarantie. Organimal. Natuursupplementen voor honden en katten.
9: Dit is Francis Dix met het radionieuws. Aan de Meidoornstraat in Den Haag is een drugslaboratorium gevonden. Tientallen woningen zijn ontruimd. Het lab werd ontdekt na een melding van stankoverlast. Hulpdiensten troffen een man aan die onder de vloeistoffen zat. Hij is aangehouden en naar het ziekenhuis gebracht. En het drugslab wordt ontmanteld. De veiligheidsregio zegt dat er grote hoeveelheden verschillende stoffen afgevoerd moeten worden en dat kost tijd. Omwonenden worden opgevangen in een staddeelkantoor. Tot 2032 verdwijnen bij de inspectie gezondheidszorg en jeugd door bezuinigingen 300 van de 950 banen. Volgens topvrouw Vogelsang zal de inspectie daardoor in de toekomst scherpe keuzes moeten maken. Een groot deel van de verdwijnende arbeidsplaatsen zal gaan door natuurlijk verloop. Er wordt overlegd met het ministerie van Volksgezondheid wat er van de inspectie verwacht gaat worden. En zorginstellingen met een goede reputatie krijgen minder intensief toezicht. Voor de kust bij Mexico, vlakbij de grens met Guatemala, heeft een aardbeving plaatsgevonden met een kracht van 7,4. De autoriteiten hebben een tsunami-waarschuwing afgegeven. Het epicentrum lag op 10 kilometer diepte en de bevolking van de deelstaat Chiapas is opgeroepen bij de kust weg te blijven. De beving werd ook gevoeld in buurland Guatemala. In Guatemala stad trilden gebouwen zo erg dat mensen naar buiten renden. Er zijn nog geen meldingen van schade of slachtoffers. In het buitengebied van Hoensbroek is aan het eind van de middag een natuurbrand uitgebroken. De brandweer ging met meerdere bluswagens ter plaatse om de vlammen onder controle te krijgen en dat lijkt gelukt. Wel is een groot stuk natuur afgebrand en hoe het vuur kon ontstaan is nog onbekend. De veiligheidsregio Zuid-Limburg waarschuwt al een aantal dagen voor natuurbranden vanwege de warmte en extreme droogte. En dan nog het weer. Vanavond en vannacht droog en het kwik daalt 's nachts naar een graad of 16 bij een zwakke tot matige noordwestenwind. Morgen is het vrij bewolkt met kans op wat lichte regen en dan wordt het 18 tot 24 graden. Tot zover het radio nieuws.
10: Where the music never stops.

0: Shop nu de leukste kindermode bij Kicks tijdens de Summer Sale. Van fijne zomerjas tot zomerse t-shirts en shorts. Nu met flinke korting. Ga naar kicks.nl en score jouw favoriete items. Kicks.nl, de nieuwste kindermode van topmerken.
1: Mag.
2: Wat mag?
1: Je weet wel Mac.
3: Hè?
1: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
4: Mac. Geweldig lopen. Gegarandeerd.
5: Met Ukjes in huis zijn kruimels en vlekken nooit ver weg. Als moeder van drie bedacht ik daar iets op. Handige hoezen voor al je kinderstoelen. Van je maxi-cozy tot wipstoel tot triptrap. Alles lekker schoon. Ukje hoezen zijn van zacht katoen, waterdicht gevoerd en stijlvol. Ga naar ukje.nl en shop je hoezen. Ukje.nl.
6: Dit is Francis Dix met de hoofdpunten van het radionieuws. Aan de Meidoornstraat in Den Haag is een drugslaboratorium gevonden. Tientallen woningen zijn ontruimd. Tot 2032 verdwijnt...

0: lijnen bij de inspectie Gezondheidszorg en Jeugd door bezuinigingen 300 van de 950 banen. Voor de kust bij Mexico, vlakbij de grens met Guatemala, heeft een aardbeving plaatsgevonden met een kracht van 7,4. En in het buitengebied van Hoensbroek heeft aan het eind van de middag een flinke natuurbrand gewoed. En dan nog het weer. Vanavond en vannacht is het droog. Het kwik daalt 's nachts naar een graad of 16 bij een zwakke tot matige noordwestenwind. Morgen vrij bewolkt met kans op wat lichte regen en 18 tot 24 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
1: Ja, Breker, kom dan maar even uit. Hier is de spuitelf op de truck.
2: Ja, goedemiddag, het is hier met Roderick van Overloop, zeg, kerel. Goedemiddag, zeg, ik kan jullie bijna niet verstaan, zeg.
1: Ja, Roderick, wij kunnen jou ook niet verstaan. Het klinkt een beetje kak.
2: Verrek, zeg, dus jullie verstaan mij ook niet?
1: Nee, wij kunnen jou niet verstaan, nee.
2: Dat meen je niet, zeg, hé. Moet ik zeker weer een nieuw bakkie gaan kopen?
1: Volgens mij, Roderick, moet je gewoon een nieuw bakkie gaan kopen. Stay tuned.
3: De echte professionals kiezen voor Serio wireless antennes. Deze zijn geschikt voor 4G LTE MIMO, wireless LAN, Tetra en GSM. Maar ook voor al uw andere communicatietoepassingen en oplossingen. Voor een betrouwbare Europese kwaliteitsantenne kijkt u snel op serioantenne.nl. Serio wireless antennes.
2: Brik.
1: Ja, Breker, kom maar.
2: Hé, met Roderick hier weer. Ik heb een nieuw bakkie, kun je me nu wel verstaan?
1: Nee, Roderick, het klinkt nog steeds heel erg kak. Ik ben bang dat je nu weer een nieuw bakkie moet gaan kopen.
2: Dat meen je niet, zeg, hé. Moet ik zeker weer een nieuw bakkie gaan kopen?
4: Koop je CB bij KBC.
5: Roger.
4: Ga naar kbcimport.com.

0: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB... en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar dearbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
2: Bent u op zoek naar een betrouwbare en betaalbare occasion? Dan bent u bij De Bruin Company in Roosendaal aan het juiste adres. Ook voor inruil en inkoop. Debruincompany.com.
3: Dit is Francis Dix met het radionieuws. In de stad Krokstadelva in Noorwegen woedt een grote brand. Er zijn al meer dan 50 huizen verwoest door het vuur dat nog steeds niet onder controle is. De brand zou in een van de huizen ontstaan zijn. Inmiddels heeft het vuur zich uitgebreid richting andere woningen en een bosgebied ten oosten van de stad. Bewoners moeten evacueren. Volgens de rampencoördinator is het lastig te bestrijden vanwege onder andere de wind, droogte en het hellende terrein. En de rook is in Oslo te zien. In Frankrijk is een jongen van 15 veroordeeld tot 18 jaar gevangenisstraf voor het doodsteken van een 31-jarige onderwijsassistente op zijn school in het dorpje Nogent bij Parijs. De rechter vindt dat hij verminderd toerekeningsvatbaar is, maar wil de straf daarvoor niet verlagen. In de rechtszaal toonde hij geen berouw. En tijdens het strafrechtelijk onderzoek zei hij tegen de politie geen wrok tegen de lerares te voelen, maar gewoon iemand aan te willen vallen. Aan de Meidoornstraat in Den Haag is een drugslaboratorium gevonden. Tientallen woningen zijn ontruimd. Het lab werd ontdekt na een melding van stankoverlast. Hulpdiensten troffen een man aan die onder de vloeistoffen zat. Hij is aangehouden en naar het ziekenhuis gebracht. En het drugslab wordt ontmanteld. De veiligheidsregio zegt dat er grote hoeveelheden verschillende stoffen afgevoerd moeten worden en dat kost tijd. Omwonenden worden opgevangen in een stadsdeelkantoor. Tot 2032 verdwijnen bij de inspectie gezondheidszorg en jeugd door bezuinigingen 300 van de 950 banen. Volgens topvrouw Vogelsang zal de inspectie daardoor in de toekomst scherpe keuzes moeten maken. Een groot deel van de verdwijnende arbeidsplaatsen zal gaan door natuurlijk verloop. Er wordt overlegd met het ministerie van Volksgezondheid wat er van de inspectie verwacht gaat worden. En zorginstellingen met een goede reputatie krijgen minder intensief toezicht. En dan nog het weer. Vannacht is het droog en het kwik daalt naar een graad of 16. Overdag is het vrij bewolkt met kans op lichte regen en het wordt 18 tot 24 graden. Tot zover het radionieuws.
4: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. An extremely hot summer with the mighty KBC. The mighty KBC. Where the music never stops.

0: Word je gek van te weinig schermruimte op je laptop? Met een portable monitor van ScreenMate pak je direct meer overzicht. Thuis, op kantoor of onderweg. Geen gedoe, gewoon meer schermen waar jij het nodig hebt. Ontdek het zelf op ScreenMate.com. ScreenMate, jouw partner in productiviteit.
1: Rijbewijskeuring nodig? Voor alle categorieën rijbewijzen kunt u terecht bij Dr. Robert Sadiek en zijn artsenteam van rijbewijskeuringsarts.nl. Al meer dan 20 jaar voeren zij CBR-keuringen uit door heel Nederland. Betaalbaar, deskundig en betrouwbaar. Maak vandaag nog een afspraak op rijbewijskeuringsarts.nl.
2: Dit is Francis Dix met de hoofdpunten van het radionieuws. In de stad Krokstadelva in Noorwegen woedt een grote brand. Er zijn al meer dan 50 huizen verwoest door het vuur dat nog steeds niet onder controle is. In Frankrijk is een jongen van 15 veroordeeld tot 18 jaar cel voor het doodsteken van een 31-jarige onderwijsassistente op zijn school. Aan de Meidoornstraat in Den Haag is een drugslaboratorium gevonden. Tientallen woningen zijn ontruimd. En tot 2032 verdwijnen bij de inspectie gezondheidszorg en jeugd door bezuinigingen 300 van de 950 banen. En dan nog het weer. Vannacht is het droog en het kwik daalt naar een graad of 16. Overdag is het vrij bewolkt met kans op wat lichte regen en het wordt 18 tot 24 graden. Tot zover de hoofdpunten van het Radio Nieuws.
3: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden.
4: Jij altijd al Turkse fluit willen hebben op vrachtauto? Turkse fluit. En jouw vrouw wordt niet boos.
5: Turks fluit is mooiste fluit.
4: Hé, hey, is een mooie fluit, hè?
5: Oh, is mooie Turkse fluit.
4: Is een mooie fluit voor op vrachtauto niet?
5: Jij

0: isoleren? BioX Beads, de biobased isolatieparels. Gemaakt van melkzuur, veilig, duurzaam en biologisch afbreekbaar. Kijk op www.bioxbeads.nl.
1: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
0: Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen? 24pharma.nl. Grote keuze kwaliteitsmerken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting vanaf 49 euro. 24pharma.nl. Vandaag besteld, morgen bezorgd.
3: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar dearbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
0: Word je gek van te weinig schermruimte op je laptop? Met een portable monitor van ScreenMate pak je direct meer overzicht. Thuis, op kantoor of onderweg. Geen gedoe, gewoon meer schermen waar jij het nodig hebt. Ontdek het zelf op ScreenMate.com. ScreenMate, jouw partner in productiviteit.
4: Ik wil graag meedoen, maar op veel plekken kan dat niet. Dat voelt eenzaam.
5: Een handicap beperkt een kind niet voor het leven. Buitengesloten worden doet dat wel. U kunt een toekomst creëren waarin geen kind met een handicap meer buitengesloten is. Door Stichting Het Gehandicapte Kind in uw testament op te nemen. Ga naar gehandicaptekind.nl/nalaten.
4: Help je mee?
6: Schoonmaken op hoogte? Kies voor gemak en veiligheid met de telescoopsteel van HiClean. Perfect voor ramen, houtwerk.

0: Clean. Eén stil, eindeloze schoonmaakmogelijkheden.
1: Dit is Francis Dix met het Radio Nieuws. Tijdens heel slecht weer zijn twee boten met meer dan 500 Rohingya-moslims voor de kust van Myanmar verdwenen. Alle opvarenden zijn vermoedelijk omgekomen. Ze waren op de vlucht voor het geweld in hun land en probeerden weg te komen uit een vluchtelingenkamp in Bangladesh. Het gaat om het kamp Cox's Bazar. Daar verblijven al jaren meer dan 1,2 miljoen Rohingya. Die wonen al generaties lang in Myanmar, maar worden er als ongewenst beschouwd en vervolgd. In de stad Krokstadelva in Noorwegen woedt een grote brand. Er zijn al meer dan 50 huizen verwoest door het vuur dat nog steeds niet onder controle is. De brand zou in een van de huizen ontstaan zijn. Inmiddels heeft het vuur zich uitgebreid richting andere woningen en een bosgebied ten oosten van de stad. Bewoners moeten evacueren. Volgens de rampencoördinator is het lastig te bestrijden vanwege onder andere de wind, droogte en het hellende terrein. En de rook is in Oslo te zien. In Frankrijk is een jongen van 15 veroordeeld tot 18 jaar gevangenisstraf voor het doodsteken van een 31-jarige onderwijsassistente op zijn school in het dorpje Nogent bij Parijs. De rechter vindt dat hij verminderd toerekeningsvatbaar is, maar wil de straf daarvoor niet verlagen. In de rechtszaal toonde hij geen berouw. En tijdens het strafrechtelijk onderzoek zei hij tegen de politie geen wrok tegen de lerares te voelen, maar gewoon iemand aan te willen vallen. Aan de Meidoornstraat in Den Haag is een drugslaboratorium gevonden. Tientallen woningen zijn ontruimd. Het lab werd ontdekt na een melding van stankoverlast. Hulpdiensten troffen een man aan die onder de vloeistoffen zat. Hij is aangehouden en naar het ziekenhuis gebracht. En het drugslab wordt ontmanteld. De veiligheidsregio zegt dat er grote hoeveelheden verschillende stoffen afgevoerd moeten worden en dat kost tijd. Omwonenden worden opgevangen in een staddeelkantoor. En dan nog het weer. Vannacht is het droog en het kwik daalt naar een graad of 16. Overdag is het vrij bewolkt met kans op lichte regen en het wordt 18 tot 24 graden. Tot zover het Radio Nieuws. The music never stops.

0: station on your AM dial. Dit is KBC. Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
1: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar dearbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
2: Gladio, de nieuwe thriller van Rob van Doorn. Bestel nu. Ga naar uitgeverijdoornwater.nl.
3: Francis Dix met de hoofdpunten van het radionieuws. Een 58-jarige Colombiaan is ontsnapt uit een cellencomplex in Paramaribo. De politie zoekt de man die vast zat in een onderzoek naar een illegale landingsbaan voor vliegtuigen die geladen waren met drugs. Zeker 8 mensen zijn omgekomen bij een aardverschuiving bij de stad Chongqing in het midden van China. 34 mensen worden nog vermist en 1100 zijn er geëvacueerd. Tijdens heel slecht weer zijn 2 boten met meer dan 500 Rohingya-moslims voor de kust van Myanmar verdwenen. Alle opvarenden zijn vermoedelijk omgekomen. En in Frankrijk is een jongen van 15 veroordeeld tot 18 jaar cel voor het doodsteken van een 31-jarige onderwijsassistente op zijn school in het dorpje Nogent bij Parijs. En dan nog het weer. Vannacht is het droog en het kwik daalt naar een graad of 16. Overdag is het vrij bewolkt met kans op wat lichte regen en het wordt 18 tot 24 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.

Heartland. Hallo, ik ben Camiel Jansen en ik presenteer iedere zaterdagavond het New Country programma Hits from the Heartland op KBC Radio. Je hoort onder andere de Country Classic, The Mighty Roadroller, Spotlight On, een mini-special van een groep of artiest, The Dutch Barn en een overzicht van de Billboard Country Airplay Top 10. Dus voor de Best New Country luister je elke zaterdagavond van 11 tot 1 naar de Mighty KBC op 891 AM.

0: Isoleren? BioX Beads, de biobased isolatieparels. Gemaakt van melkzuur, veilig, duurzaam en biologisch afbreekbaar. Kijk op www.bioxbeads.nl.
1: U stoelgang ondersteunen? Ontdek Mattison psylliumvezels bij de online drogist. Deze biologische plantaardige vezels dragen bij aan een normale darmfunctie. Nu met 25% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één. Gezondheidsclaim in afwachting van Europese toelating.
2: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
3: Ga je verbouwen of verhuizen en heb je er absoluut geen zin in om heen en weer te rijden naar opslagboxen? Laat jouw eigen opslag gewoon voor de deur plaatsen via opslagbakkie.nl. Veilig, slim, door heel Nederland geleverd en al vanaf €25 per week. Dat is makkelijk. Reserveer online via opslagbakkie.nl.
4: Dit is Francis Dix met het radionieuws. Zeker 8 mensen zijn omgekomen bij een aardverschuiving bij de stad Chongqing in het midden van China. Minstens 34 mensen worden nog vermist en 1100 zijn er geëvacueerd. Meer dan 10 woongebouwen werden bedolven toen enorme hoeveelheden stenen en grond van een berg naar beneden stortten. Honderden hulpverleners zijn ter plekke om het puin te doorzoeken naar slachtoffers. Ze hebben er zeker 10 gered. Het reddingswerk is lastig omdat er een nieuwe aardverschuiving dreigt. Tijdens heel slecht weer zijn 2 boten met meer dan 500 Rohingya-moslims voor de kust van Myanmar verdwenen. Alle opvarenden zijn vermoedelijk omgekomen. Ze waren op de vlucht voor het geweld in hun land en probeerden weg te komen uit een vluchtelingenkamp in Bangladesh. Het gaat om het kamp Cox Bazar. Daar verblijven al jaren meer dan 1,2 miljoen Rohingya. Die wonen al generaties lang in Myanmar, maar worden er als ongewenst beschouwd en vervolgd. In de stad Krokstadelva in Noorwegen woedt een grote brand. Er zijn al meer dan 50 huizen verwoest door het vuur dat nog steeds niet onder controle is. De brand zou in een van de huizen ontstaan zijn. Inmiddels heeft het vuur zich uitgebreid richting andere woningen en een bosgebied ten oosten van de stad. Bewoners moeten evacueren. Volgens de rampencoördinator is het lastig te bestrijden vanwege onder andere de wind, droogte en het hellende terrein. En de rook is in Oslo te zien. In Frankrijk is een jongen van 15 veroordeeld tot 18 jaar gevangenisstraf voor het doodsteken van een 31-jarige onderwijsassistente op zijn school in het dorpje Nogent bij Parijs. De rechter vindt dat hij verminderd toerekeningsvatbaar is, maar wil de straf daarvoor niet verlagen. In de rechtszaal toonde hij geen berouw. En tijdens het strafrechtelijk onderzoek zei hij tegen de politie geen wrok tegen de lerares te voelen, maar gewoon iemand aan te willen vallen. En dan nog het weer. Vannacht is het droog en het kwik daalt naar een graad of 16. Overdag is het vrij bewolkt met kans op lichte regen en het wordt 18 tot 24 graden. Tot zover het radionieuws. Really hot summer, with the mighty KBC. The mighty KBC, where the music never stops.

Dit is Francis Dix met het radionieuws. Zeker 8 mensen zijn omgekomen bij een aardverschuiving bij de stad Chongqing in het midden van China. Minstens 34 mensen worden nog vermist en 1100 zijn er geëvacueerd. Meer dan 10 woongebouwen werden bedolven toen enorme hoeveelheden stenen en grond van een berg naar beneden stortten. Honderden hulpverleners zijn ter plekke om het puin te doorzoeken naar slachtoffers. Ze hebben er zeker 10 gered. Het reddingswerk is lastig omdat er een nieuwe aardverschuiving dreigt. Tijdens heel slecht weer zijn 2 boten met meer dan 500 Rohingya-moslims voor de kust van Myanmar verdwenen. Alle opvarenden zijn vermoedelijk omgekomen. Ze waren op de vlucht voor het geweld in hun land en probeerden weg te komen uit een vluchtelingenkamp in Bangladesh. Het gaat om het kamp Cox's Bazar. Daar verblijven al jaren meer dan 1,2 miljoen Rohingya. Die wonen al generaties lang in Myanmar, maar worden er als ongewenst beschouwd en vervolgd. In de stad Krokstadelva in Noorwegen woedt een grote brand. Er zijn al meer dan 50 huizen verwoest door het vuur dat nog steeds niet onder controle is. De brand zou in een van de huizen ontstaan zijn. Inmiddels heeft het vuur zich uitgebreid richting andere woningen en een bosgebied ten oosten van de stad. Bewoners moeten evacueren. Volgens de rampencoördinator is het lastig te bestrijden vanwege onder andere de wind, droogte en het hellende terrein. En de rook is in Oslo te zien. In Frankrijk is een jongen van 15 veroordeeld tot 18 jaar gevangenisstraf voor het doodsteken van een 31-jarige onderwijsassistente op zijn school in het dorpje Nogent bij Parijs. De rechter vindt dat hij verminderd toerekeningsvatbaar is, maar wil de straf daarvoor niet verlagen. In de rechtszaal toonde hij geen berouw. En tijdens het strafrechtelijk onderzoek zei hij tegen de politie geen wrok tegen de lerares te voelen, maar gewoon iemand aan te willen vallen. En dan nog het weer. Vannacht is het droog en het kwik daalt naar een graad of 16. Overdag is het vrij bewolkt met kans op lichte regen en het wordt 18 tot 24 graden. Tot zover het radionieuws. Where the music never stops.

0: 50 jaar popmuziek.
1: Dit is Francis Dix met het Radio Nieuws. Zeker 8 mensen zijn omgekomen bij een aardverschuiving bij de stad Chongqing in het midden van China. Minstens 34 mensen worden nog vermist en 1100 zijn er geëvacueerd. Meer dan 10 woongebouwen werden bedolven toen enorme hoeveelheden stenen en grond van een berg naar beneden stortten. Honderden hulpverleners zijn ter plekke om het puin te doorzoeken naar slachtoffers. Ze hebben er zeker 10 gered. Het reddingswerk is lastig omdat er een nieuwe aardverschuiving dreigt. Tijdens heel slecht weer zijn 2 boten met meer dan 500 Rohingya-moslims voor de kust van Myanmar verdwenen. Alle opvarenden zijn vermoedelijk omgekomen. Ze waren op de vlucht voor het geweld in hun land en probeerden weg te komen uit een vluchtelingenkamp in Bangladesh. Het gaat om het kamp Cox Bazar. Daar verblijven al jaren meer dan 1,2 miljoen Rohingya. Die wonen al generaties lang in Myanmar, maar worden er als ongewenst beschouwd en vervolgd. In de stad Krokstadelva in Noorwegen woedt een grote brand. Er zijn al meer dan 50 huizen verwoest door het vuur dat nog steeds niet onder controle is. De brand zou in een van de huizen ontstaan zijn. Inmiddels heeft het vuur zich uitgebreid richting andere woningen en een bosgebied ten oosten van de stad. Bewoners moeten evacueren. Volgens de rampencoördinator is het lastig te bestrijden vanwege onder andere de wind, droogte en het hellende terrein. En de rook is in Oslo te zien. In Frankrijk is een jongen van 15 veroordeeld tot 18 jaar gevangenisstraf voor het doodsteken van een 31-jarige onderwijsassistente op zijn school in het dorpje Nogent bij Parijs. De rechter vindt dat hij verminderd toerekeningsvatbaar is, maar wil de straf daarvoor niet verlagen. In de rechtszaal toonde hij geen berouw. En tijdens het strafrechtelijk onderzoek zei hij tegen de politie geen wrok tegen de lerares te voelen, maar gewoon iemand aan te willen vallen. En dan nog het weer. Vannacht is het droog en het kwik daalt naar een graad of 16. Overdag is het vrij bewolkt met kans op lichte regen en het wordt 18 tot 24 graden. Tot zover het Radio Nieuws.
2: Where the music never stops.